0: De hits op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Lose My Heart Tonight wordt dus Slim met Nana. Ja, oftewel Manana en Wie. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Tilman. En ik draai het plaat voor jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe doen uit de huidige eeuw. En zo wisselen we een klein beetje af. Kom je van alles nog, kom je tegen, want ik ga ook niet alleen maar top 40 plaatjes uitzoeken. Soms zijn het gewoon LP-tracks of een singeltje die een tipperade heeft gehaald of ze zelfs niet heeft gehaald. Het kan allemaal.

Shannon in 1984. En Let the Music Play. Twee achter elkaar, ja, dat een beetje, hoort eigenlijk niet, hè. Eigenlijk hoort nu een gouden auto draaien, maar ik ga een nieuwe plaat draaien. Nou ja, nieuw 2025 in ieder geval. They say it's gonna rain. He's Hazel Dean.

They say it's gonna rain, hoorde Hazel Dean in 2025. Nou ja, dat is best wel een makkelijk iets om te zeggen in september, oktober. Want ja, dan regent het bijna altijd wel een keertje. Dus dat zal zeker wel gaan gebeuren inderdaad. We kennen het muziekje uit de reclames. En we kunnen met een klein beetje fantasie ook nog weten dat dit klassieke muziek is. Maar luister naar Patty Gurdy en de Flower Duet Theme.

The Melodies of Hope van Patty Gurdy uit 2022. Ja, en dat instrument wat je hoorde, dat was een hurdy-gurdy. Iets uit lang geleden. Denk 4, 5 eeuw terug. Beetje Nico zo. Dit is BZN en ze bedanken de fans voor al die jaren van luisteren en kopen.

0: Draait de Schijf deze week is Celesta Da Vinci. Haar cd The Grand Final, de laatste van Celesta Da Vinci, is dit The Reason I Sing.
1: Zindy. Peter Timmerman.

Ja, normaal gesproken muziek van Apollo 100 draaien we meestal op het eind van het programma. En dan valt hij natuurlijk weg in de uurwissel. Maar dit is wel een lekkere plaat. Apollo Goes West van Apollo 100. Ik denk, die gaan we gewoon nu draaien. Dan hebben we hem helemaal kunnen horen. West, go west. Dat is ook hetgeen wat de Pet Shop Boys doen in 1993.

plaat die niet in Top 40 heeft gestaan, maar die gewoon vrij is om te draaien. En die onlangs boven water kwam, dankzij Ton Scherpenzeel van Kajak, is Tony Willé met All Over Again.

1993, All Over Again, hoorden wij van Tony L.A. Het is een compositie van Ton Scherpenzeel. En als ik me niet vergis, is het in 2001 ook inderdaad op de CD Night Vision geplaatst door Kajak. Daarvan gaat trouwens een nummer draaien. Heel mooi dit: The Rings of Saturn.

Night Vision heet die cd van Kajak. En er staan allemaal mooie muziekjes op die. Voor mij niet één is daar als single van vertrokken. Maar het was wel, het zijn allemaal mooie plaatjes die je dan te horen krijgt. Eigenlijk elke Kajak LP en cd is natuurlijk de moeite waard om te beluisteren. Muziek van Pussycat, 1978, The Same Old Song.

tot de laatste seconde. What's new, Pussycat? Dit is wat we als discjockeys noemen een zogenaamd staand einde. Dat die abrupt afgelopen is en anders heb je een zogenaamde fade-out of een fade-uitloop. Maar dit was een echt staand einde. Die knalt erin als het ware. Goed, Patty Gurdy, een dame die behoorlijk positief insteek heeft. Haar single heet Brighter Days Come in 2024. En we slaan het dan op. Ja, nou, ze heeft hem al gereleased in de herfst van 2024. Brighter Days kunnen natuurlijk zijn het lengen van de dagen, want het is pas na 22 december, dus dat duurt nog een tijdje in dit geval van deze release. En nou, misschien ook wel, misschien is het spiritueel, Brighter Days, ik weet het niet, maar in ieder geval, we gaan luisteren naar Patty Gurdy en Brighter Days Come.

kan ik ook wel zeggen. I can make you feel good. Maar in 1982 deed Shalamar dat al. Dekker Radio van start. En ken je dit gezelschap nog? Ze noemen zich Simon Stokes and the Nighthawks. En het gaat over een voodoo woman. Nou, kijk maar uit.

hij droomt van een nachtzuster. Van mij mag hij, hoor. Knal, boom, uit. Ja, hoor. Dan maar even terug in de tijd met de Ivy League. Ken je deze nog? Tossing.

Wat een stem heeft die tante toch, hè? Barbara Streisand heb ik het over. Never Give Up, nou ja, 1980 hit. En we hebben een Nederlandstalige van Marco Borsato. Samen met Sanne Hans. Ja, dat is nog niet zo heel oud, deze Neem Me Mee. 2016, nou, dat was gisteren. Dekker Radio.

0: De magische muziekselectie in de beste mix.
1: En deze mooie hoor je bij Dekker Radio van Huey Lewis en de News. Titel Heart and Soul.

0: Deze heet nog net niet Binnen Zonder Kloppen. Yeah. Huey Lewis en de News en Heart and Soul. Moet even opschieten zeg, kijk nou toch eens. Pino Donjo heb ik klaarstaan voor je. Vind je die? Maar quale idea. Echte discotheekmuziek bij Dekker Radio. Maar dan uit 1981 en die gaat zo.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente.

Nou, wat een verhaal over papa die een Rolling Stone was. Ja, een nummer uit 1972 van The Temptations. Een lange uitvoering zeg, komt geen eind op. En ik heb er nog een paar klaarstaan. Nou, laten we die maar gaan starten dan, hè. Moet je horen, deze. Die is van Devin Campbell. Can We Talk? Nou, dat kan. Zeg het maar, hoor. En daarna Gabe Costa en Lina Nino of Nicole. Geen idee. Alive heet het in elk geval. We horen het zo.

Wel, boom uit. Wat dacht je van dit gezelschap? Simon Stokes en de Nighthawks. We moeten er wel even voor afreizen naar 1969. Maar ja, dan kom je ook bij een Voodoo Woman terecht. Hoor maar.

Suzanne en Freek. Ik vind het een beetje een raar liedje. Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening, hoor. Ik kan niks aan doen. Bel maar naar de Tipsy Girls.

0: Schiedorf.
1: Uur na uur, de beste mix.
0: En deze had ik nog klaar voor je. Ja, we gaan naar Brazilië. Hoe vind je dat? Horus, Sergio Mendes en Brazil 77. En deze oude hit.

0: Ik beloof het, ik draai me een keertje weer helemaal van Sergio Mendes. Ik moet even zwaaien, daar gaat hij dan.
1: Dikke radio.
0: Tot de volgende keer maar weer. Leuk instrument aan te geven. Tot de sluit van dit uur Dikke Radio. Mr. Blow en Sinful. Weet je dat ook weer?

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.
2: Ouwe Munk.

Jawel, een pittig begin van Dekker Radio vandaag. Met de Doobie Brothers gingen we van start met een nummer uit de 70e jaren. En Taken It Into The Streets. En Dekker Radio heeft een heleboel leuke oude en nieuwe klaarstaan. Waaronder dit van Pater Moes Kroen. Ken je die naam nog? Een leuk nummer uit de jaren 90 van Pater Moes Kroen. Dat is een muziekgroep, hè? Het heet Reserve Barrel.

knalboom uit. Go Best Friend heet het, van Roxy Dekker. Geen familie van Menno Dekker. Nee, geen familie van wij. Nou ja, af en toe draai ik hem toch eventjes stiekem. Ja. Hier is Lindsay de Pol. Ken je die dame nog? Een oude hit van haar, Sugar Me.

0: voor je regelmatige portie Italiaans. Mattia Bazar en Pura Fantasia. Je mag het zelf vertalen wat dat betekent. Lou Bega, kennen we die
1: Ladies
0: nog?
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: We gaan naar 1999. En Mambo number 5. Je mag zelf meedoen, maar niet in de auto.

0: blijft mooi, hè? Bart de Graaf samen met Lee Towers. Ik wou dat ik eenmaal in mijn leven heette dat.
1: Deze drie. Zo in Dekkera.

party. Hey hoor, disco, disco, party, party bij Dekker Radio deel 2. Dan maar naar de koers. Echte muziek. Old Town.

Queen of my castle. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. De koningin van het kasteel. Mel and the Vintage Future, zo heet die groep eigenlijk. Hey, ken je deze meneer nog? Dat is een oude hoor, deze. Curtis Mayfield. Luister naar het Bekker Radio. En ik zou zeggen, move on up.

mooi duo. Marco Borsato met Trent Joostruij. En ik zou het zo weer over doen. Waarvoor moesten we in 2013 zijn bij Dekker Radio? Hey, Even de Vatering. Met Michael McDonald en James Ingram. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Een beetje Amerikaanse slang, zoals het heet. Jammo bieden. Dat betekent gewoon, you must be there. Wij moeten zijn. Vooruit de maan. Money, do your best.

Deca Radio. Hi, come on, Donald. Tom, thing. Ja, we'll be there. You must be there. En ja, de volgende keer maar weer, want ik moet al bijna afpakken. Deca Radio.

Jawel, we zijn er doorheen, helaas. Tot de volgende Dokter Radio. En jullie er dan ook? Oh, ik ook. Oké. Mothers, fathers, sisters and brothers. Zo heet het ook eens. En dan heeft die. En KG. Leuk je dat ook eens. Tot de volgende keer. Bye bye.

En zo is met het de openingprogramma Bond van vandaag. Muziek uit het jaar 1981. Woorden voorbij komen deze Raymond van het Groene Mout en de Cha-Cha-Cha. Ik ben weer op de hoogte. Inderdaad, programma Bond, u bent erbij. Jan Berg ben ik. We gaan door met muziek. Hedendaagse muziek van Lucas en Steve. All I Know.

0: Inderdaad, zo hebben we ook de hedendaagse muziek hier in het programma. Lucas en Steve hoorden we hier zo voorbij komen. En nu was het titel All I Know. Na Spiksplinter nieuwe muziek in het begin van het programma. Altijd weer de hoogste tijd voor...
1: Ouwe Munk!
0: We gaan naar 1964 met Chad and Germany. Dit is A Summer Song.

0: you and dream of you.
1: De oude Meukano 1964, Chet and Jeremy, A Summer Song. Ja, de zomer is zo langzamerhand weer voorbij natuurlijk.
2: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
1: Dat de twee in de Bondenverzameling naar 2008 gaan met Rihanna en Neo. Hate That I Love You.

0: uit het jaar 2008 van Rihanna samen met Neho. En dit was Hate That I Love You.
1: Jan Berg maakt het bond, het hele uur rond. Met muziek nieuw en oud, dat is waar je van houdt.
0: Clean Bennett hier zo samen met Zara Larsson naar 2017. Symphony.

0: Clean Bennett, Zara Larsson, alweer terug naar het jaar 2017. Dit was de Symphony en het klonk ook wel symfonie.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk hier inderdaad van Wim van Dijk en Between Rivers and Friends. Dit is Daar ging je voorbij.

0: Ja, zomaar nieuwe muziek hier zo van deze Wim van Dijk. En Between Rivers and Friends, daar kom je dan weer voorbij.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 1991 met Nirvana. Smells Like Teen Spirit.

Ja, hoop muzikaal geweld zo even met deze uit 1991. Nirvana en Smells Like Teen Spirit. Kijk op de klok, wij gaan richting het half uur. Gaan we doen met muziek uit de jaren 70, het jaar 1970 om heel precies te zijn. We pakken Curtis Mayfield en Move On Up.

0: 1986, het jaar wat we schrijven, deze Franstalige plaat van Stéphanie Ouragan was de titel van deze opname hier in de Bonte Muziekverzameling. U bent er nog steeds.
1: Jumberg maakt de bond het hele uur rond.
0: Schakelen weer naar 2026 met Samuel Welton samen met Russo. Dit is Boom!

0: Iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Het liefde zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seks na het huren.
5: Nou, wat een plaat dat weer. Dat staat van de Nederlandse hitparade. Samuel Welten samen met Rosso Boom. En het knalde er ook weer vanaf.
6: Jan Berg.
7: Met de muziek van de jaren 60.
5: Inderdaad, we gaan naar de jaren 1968. Begonnen dit half uur met Franstalige muziek. We hebben er hier nog één. 1968, dus François Zardy. Commande de Durie.

0: gaat dat met de oude meugen 1968. François Zardy, Comment te tirer, adieu.
1: Jamberg maakt de band. Het hele uur rond. Met muziek, nieuw en oud. Dat is waar je van houdt.
0: De Tuurweeks, anno 2002. Round, round.

0: En dat waren ze nu, de Sugarbugs 2002, Round and Round, en we gaan nog eens een keer round.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw Nederlandstalig werk van Fancy. Dit is Blij Met Jou.

0: Fancy en de nieuwe plaats. Blij met jou.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Bidi.
0: Hopelijk uit 2013 met Pitbull en Christina Aguilera. Feel this moment.
2: Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

De muziek van Pitbull en Christina Aguilera, Feel This Moment, die hier op de plaat, bracht ons aan het einde van het programma. Jawel, we zitten er weer doorheen, een uurtje lang, rond op uw radiotoestel. Ik ben en ik blijf Jan Berg en ook vandaag met heel veel plezier een programma voor u gemaakt. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan, mag natuurlijk wel, hè. Janberg.radio@gmail.com is de adres dan weer daarvoor. En dan is mij u nog een hele fijne dag toe te wensen met alle leuke dingen die ik u maar kan toewensen. En daarnaast vertel ik u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. 1975 allereerst, Linda Ronstadt, You're No Good. En daarna nog een nieuw werkje van Bridget Benanti, Take Me Back. Ik zeg bedankt, de groetjes en graag tot de volgende bond maar weer.

De opening programma Bond voor vandaag lezen uit 1986. Boris Gardner hoorde u voorbij komen. I Wanna Wake Up With You. De titel van de plaat. Programma Bond, u luistert ernaar. Ik ben Jan Berg. Ik draai ze voor u het komende uur door met hedendaagse muziek. Nieuw werkje van Gilbert O'Sullivan. Een artiest die we kennen uit het begin van de jaren 70 toen dikke hits had. Maar is er nog steeds. Nieuw werk ditmaal. Growing Old Disgracefully.

0: Ja, het stemgeluid nog zelfs 55 jaar terug. Gilbert O'Sullivan, de nieuwe plaat. Growing Old Disgracefully. Tegen het half uur draai ik even eentje van 55 jaar geleden van hem. Kunt u het zelf vergelijken.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we nu mee toe. 1968, Big Brother and the Holding Company. Dit is Peace of My Heart.

0: 1968, de muziek van Big Brother and the Holding Company. The Piece of My Heart was de titel van deze plaat hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Davy hebben we hier zo. Een van de talentenshows. In 2003 is dit The Left of Center.

De muziek van Davy, dit was Left of Center. We gaan hoppen gelijk door naar 2018 met deze van Alan Clark. Don't cry, daddy. Droog je tranen, pak de zakdoek erbij. En ga wel lekker verder.

0: Rob het vroeg naar jaar 2018. Daddy, don't cry.
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwe werkje klaar liggen van u, Sammy Soravia. Dit is Gotta Get Back.

0: Sammy Soravia, een nieuwe plaat. Gotta Get Back vanaf haar nieuwe cd, in ieder geval deze muziek. U hoort het in de bonte muziekverzameling, dat is zeker.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it bond, very bond.
0: Gaan we naar 1996 met E17 en Gabriel. If you ever... Hey.

De muziek van het jaar 1996, East 17 en Gabriel, If You Ever, de titel van de plaat. Ja, draaide we in het begin van het programma de nieuwe plaat van Gilbert O'Sullivan. We gaan op naar het half uur met muziek uit de jaren 70, 1971, 55 jaar geleden. Een opname van Gilbert O'Sullivan uit die tijd. Dat is deze, No Matter How I Try.

1983, nummer van Michael Oldfield, Shadow on the Wall, schaduw op de muur, als we dat vrij vertalen. En dan klinkt het gelijk alweer heel anders, hè. Toch wel een lekkere plaat, daarom ook hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan weer met de hedendaagse muziek verder. Carol G en Bruno Mars, de nieuwe plaat Still.

0: En zo hebben we daar ook de hele dagse muziek die voorbij komt. Carol G en Bruno Mars. Nee, helemaal niet. Jawel, Steel was de titel van de plaat. Ja, we gooien alles door elkaar hier zo. Ik maak er een bende van. En ik probeer het nog wel zo mijn best te doen. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1967, dit is Lulu en Let's Pretend.

0: terug naar 1967 met Lulu en Let's Pretend.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: En naar 2002 met Pink, Just Like a Pill.

0: muziek van Pink uit 2002. Het was Just Like a Pill.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Hier zo weer nieuw werk van Shia Rafferty. Dit is The Lucky One. Wie is de gelukkige?

0: Sia Rafferty en de nieuwe plaat. Dit was The Lucky One.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Bieden.
0: Hopen we door naar 2013 met Chris Brown. Zijn Fine China.

2013 muziek van Chris Brown, zijn Fine China. En dat bracht ons aan het einde van het programma. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bont op uw radiotoestel. En ook vandaag weer geldt het deviezen. Time flies when you're having fun. Goed, het programma Bont, wilt u reageren erop? Dat mag en kan. janberg.radio@gmail.com is het adres dan. Rest mij u nog weer een hele fijne dag toe te wensen met alle leuks wat u nog voor de toekomst voor u heeft. Goed, genoeg gekletst. Ik ga u nog vertellen wat de muziek is waar u mee uitgaat. Maar eerst gaan we naar het jaar 1973 met John Lennon en Mind Games. En daarna hebben we nog een nieuw werkje van The Barker Band, wat gedeeld is All the People. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groeten en graag weer tot de volgende Bont.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.

do? Does he need you like I do? Does he need you like I do?

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Yeah.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.

Hey, goedemorgen. De deuren zijn weer open gegaan van onze ochtendkroeg. Hier op deze woensdag. En samen met de Kaizer Chiefs en die Ruby. Ja. Dat was een stevig begin om de ochtend mee te beginnen. De deuren mee open te doen. En we blijven zo'n beetje in die swingbare muziek vandaag op deze woensdag. Dat je van deze Vogue en Dancing the Night Away. Ja.

Ochtendkroeg. Geen tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtend.

Ja, ze mocht vandaag niet ontbreken. Het is Avril Lavigne. Eerst number two, growing up. Hij wil nooit meer groot worden. Ja, ik ken dat gevoel zo'n beetje. Ze hebben dat ook nog het Forever Young syndroom genoemd. Maar daar gaan we niet over gaan uitweiden vandaag. Nee, nee. En wat dacht je van deze Young Yellow? En ik moet dringend op vakantie. Ik heb ook dat gevoel, maar de baas wil er niets van weten.

0: Het was even terugkeren naar 1981 met die van Visage en Fade to Grey. Is het nu disco, is het nu new wave, is het nu... Ja, dat is gewoon een machtige plaat. Was trouwens ook een one hit wonder in die 81 en we gaan een paar jaar later in de tijd met deze van Robert Long, een hele mooie. Heeft een kind, een toekomst, dat is de aanvraag.
1: Toen ik

is zo'n jaren mijn lijfliedje geweest. Deze van Billy Paul. Only the strong survive. En het is eigenlijk wel zo. Mocht zeker niet ontbreken op deze woensdag. Ik kwam nog eens tegen mijn archief. Ik zei, die moet daarin. Dan natuurlijk met de makers van de playlist. Want daar beslis ik zelf niet over. En ken je nog deze van Avicii. Veel te vroeg van ons heen gegaan, die team. Maar wake me up. Goedemorgen.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Het trokkenhalte ligt hoog op deze woensdag hier in de ochtendkroeg met deze Chumbawamba en Tum Tumbing. Ik heb het altijd zo'n rare titel gevonden, die Tum Tumbing. Maar ja, we gaan het ermee doen. Het is al zo lang dat we het aankondigen onder de Tum Tumbings. En nu speciaal voor alle mensen die aan het luisteren zijn en die gaan trouwen. Hier is BZN en de Wedding Bells.

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: was er eentje uit 84 van Wildura. Moest ik het eigenlijk nog zeggen, Barry, toch? En Hopeloos was een gigantische megamonsit. Werd overal gedraaid, zelfs in de dansings.
1: En mij hopeloos.
0: En we gaan nog een beetje van die dansbare muziek blijven draaien. Dat doen we met Kago en One Republic en The Chasing Paradise.

Het is zo'n beetje altijd van die mysterieuze muziek van Busta Rhymes met Turn It Up, Fire It Up. Maar hij mocht er toch bij zijn op deze woensdag. Ja, ik vind het zo'n leuke muziek. Het heeft wel ietsje. En we gaan er nog eentje bij doen van de Starlings en Ozark Henry. En Onda, Your Spell. Imagine.

0: Ja, het was weer lekker Belgisch met de Starlings en Ozark Henry. Maar we gaan de deuren sluiten van onze ochtendkroeg voor deze woensdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Gewoon vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En morgen ben ik er weer met de nieuwe editie van de ochtendkroeg. Hier bij jullie op je favoriete radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog T-shirt en een Ma Bella Mia.

Je hoorde de Highwayman en Universal Soldier, folkgroep afkomstig uit Middleton, Connecticut, die in 1961 een nummer 1 hit hadden met Michael Rowe, The Bow, The Short. Nou, het nummer wat je hoorde, Universal Soldier, stamt uit 1963 en is geschreven door Buffy St. Mary. En dat is in de kelder, zo gaat het verhaal van het Purple Onion Coffee House. De schrijver van het nummer was diep onder de indruk van de gewonde soldaten die terugkeerden destijds uit Vietnam. Nou, dan werd nog gecoverd door Boudewijn de Grote, Don Mercedes, maar het meest bekend is die natuurlijk toch geworden in de versie van Donovan in 1965. Hey, hallo allemaal, welkom bij deze aflevering van The Oldies Projects. Alle ingrediënten zijn weer aanwezig, zoals de tragiek van de muziek. En we hebben weer deze keer weer eens een belpop plaat, een groep uit, of een zanger uit België. Maar we hebben ook deze van The Big O, wordt hij ook wel eens genoemd, Roy Orbison. Luister maar eens naar Born on the Wind.

Selection en Shoot Me Through. Typische plaat uit het psychedelische tijdperk. Er waren ook een heleboel bandjes destijds en die proefden een beetje aan het bekend zijn. Dat was ook bij deze collection het geval. Voor de rest hebben we er weinig van kunnen vinden. En daarvoor hoorde je de Cinnamons, I'm Not Gonna Worry. Producent van de plaat was Phil Spector, bekend geworden van zijn Wall of Sound. Nou, voor zover bekend hebben de Cinnamons één singeltje uitgebracht. Nou, dat was toevallig een nummer wat je ook hoorde. We begonnen dit trio met Roy Orbison, Born on the Wind. Amerikaanse zanger die net als Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis en Carl Perkins zijn carrière begon bij het label Sun Records, dat geleid werd door Sam Phillips. Zijn eerste single, Uptown, was een bescheiden succes. De opvolger van Only Lonely betekende de definitieve doorbraak. Bijnaam is overigens The Big O. Straks de tragiek van de muziek. Deze keer met de sessiemuzikant Big Jim Sullivan. Maar eerst hebben we deze nog van de Lancastrians, Lonely Man.

Wee Willie Harris, No Chemise, Please. Leuk nummer dit. Ja, Engelse rock'n'roll zanger die bekend geworden is door zijn energieke shows en zijn tv-optredens. Oorspronkelijk was hij van beroep banketbakker. Totdat hij erachter kwam dat hij met zingen ook zijn brood kon verdienen. Patrick Feit is overigens ook dat zijn haar tijdens optredens kleurig was. En dan moet je denken de kleuren groen, oranje, paars, roze. Gewacht voor de destijds. En daarvoor hoorde Emile Ford en Sorry, populaire zanger die vooral beroemd was in Engeland eind jaren 50, begin jaren 60. Op vroege leeftijd verhuisde hij van Santa Lucia naar Engeland. Nou, het zingen heeft hij van zijn moeder meegekregen, want die was namelijk een operazangeres. Het bekendste nummer is What Do You Want To Make Those Eyes For Me For, dat 9 weken op nummer 1 wist te blijven in de Engelse hitparade. We begonnen met The Lancastrians' Lonely Man. Britse popgroep die in de jaren 50 werd opgericht door Barry Langtree en Kevin Haywood. En toen de tijd bekend als The Heartbeats. Nou, later kwamen daar nog bij Terry Benson en John Flurry. Zometeen onze belpopplaats. De meneer heet Brian, maar eerst hebben we deze van The Game. Gotta keep on moving.

0: hoorde onze belpopplaats Brian Poinciana, zanger afkomstig uit Rhodesië. Die in de jaren 60 vanuit België opereerde en die in de periode een flink aantal hits scoorde. Brian maakte overigens deel uit van The Shakespeares. En dat was een groep blanke Rhodesiërs die werden geadopteerd door Albert van Hoogte. Destijds manager voor het Belgische platenlabel Ronex Records. Nou, binnen The Shakespeares waren er twee zangers, Brian en Gene Letter. Nadat de groep stopte, gingen ze elk hun weg. En Brian was razend populair in Vlaanderen. Want op vrijwel elke jukebox stond het nummer wat je hoorde. Opvolger ervan, Give and Take, deed het overigens nog beter. Leuk om deze te horen. Suggesties voor dit onderdeel van het programma, je weet het, je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. Daarvoor hoorde je de Flying Machine. En ze dachten, och, we maken platen over onze eigen Flying Machine. Die voortgekomen is uit de Engelse popgroep Pinkerton Assorted Colors. Nou, ze zijn het meest bekend geworden van hun single Smile, A Little Smile For Me. En het nummer wat je hoorde was de B-kant van de single Hanging On The Edge Of Sadness. Dat allemaal uit 1970. We begonnen dit trio met The Game, Keep On Moving. De groep die bestond uit Terry Boyce, Terry Spencer, Tony Bird, Alan Janaway en Jim Nelson.
1: Dit is The Oldies Project. De tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek. Gitarist Big Jim Sullivan. Hij werd geboren als James George Tompkins. En dat al op 14-jarige leeftijd begon hij met gitaarspelen. 2 jaar later zou hij dit professioneel gaan doen. Door Marty Wilde werd hij gevraagd lid te worden van zijn band The Wildcats, die destijds als begeleidingsband zou optreden met artiesten zoals Eddie Cochran en Gene Vincent. In 1972 heeft Big Jim Sullivan de arrangementen verzorgd voor de muzikale versie van de rockopera Tommy van de Hoe. Sullivan was in de jaren 60 en 70 de meest gevraagde sessiegitarist van Groot-Brittannië. Hij is te horen op meer dan 1000 hits, waaronder You Really Got Me van The Kinks, As Tears Go By van Marianne Faithfull en A Kind of Hush van Herman Hermit. Enkele van de andere artiesten op wiens platen hij speelde zijn Cat Stevens, Lulu, Engelbert Humperdinck en Cilla Black. Al toen hij 16 was, verdiende Sullivan de kost als gitarist. Hij zou in Groot-Brittannië de eerste gitarist zijn geweest die een fuzzbox gebruikte. Van 1969 tot 1974 maakte hij deel uit van de begeleidingsgroep van Tom Jones. Sullivan bracht 3 soloalbums uit. In 1987 begon hij muziek te componeren, dat voor films en ook voor jingles. Big Jim Sullivan overleed op 71-jarige leeftijd in zijn huis in West Sussex. In de tragiek van de muziek, de groep Michael Cox, Sweet Little 16, met onze aandacht voor de gitarist Big Jim Sullivan.

Little Danny en I Love To Take You Walking. Samen met zijn begeleiders met de Torquays brachten zij in 1961 dit nummer uit. Daarvoor hoorde je de Kites en Frosted Panes. Helaas hebben we van dit niks kunnen vinden. Een heleboel groepen zijn er destijds geweest die allemaal beroemd wilden worden. En ja, dan kan het gebeuren.

Dat weinig van bekend is geworden. We begonnen met de tragiek van de muziek. Big Jim Sullivan als gitarist van Michael Cox met het nummer Sweet Little 16. Ik heb er nog een stuk of vier voor je. Onder andere Moments, Gary Miller, maar ook deze van Arthur Alexander. You Better Move On.

vragen wel eens aan mij, hoe ga je nou te werk bij het maken van het programma? Nou, we kiezen gewoon eerst de muziek uit en daarna gaan we pas kijken of we wat van die artiesten kunnen vinden. Moments, hoor je en Walk Right In. Amerikaanse groep die dit nummer coverde van The Rooftop Singers. Het nummer is overigens geschreven door Gus Cannon. Daarvoor Gary Miller, The Story of My Life. Engelse zanger en acteur, wiens carrière slechts 13 jaar duurde voordat hij overleed aan een hartaanval in 1968. Hij bracht gedurende zijn korte carrière 24 singles en 6 EP'tjes uit. En daarvoor Ian Whitcomb, You Turn Me On. Zijn carrière begon met de skiffelgroep in 1957, gevolgd door een rock'n'roll band in 1959. Hij maakte deel uit van de zogenaamde British Invasion in Amerika in de jaren 60. Nou, dan wat je hoorde, You Turn Me On bereikte een 8e plaats in de Billboard Hot 100. We begonnen dit kwartet met Arthur Alexander, You Better Move On. Amerikaanse soulzanger die, hoewel muziekcriticus Jason Agnew hem pionier voor de soulmuziek noemde, nooit echt is doorgebroken. Het kan raar gaan. Het nummer wat je hoorde werd later wel gecoverd door de Rolling Stones. Ik zei het al, we zoeken eerst de muziek uit en daarna gaan we kijken of we wat van de groepen of de zangers kunnen vinden. Nou, dat wil soms wel eens niet gebeuren. Dat kan gebeuren dan natuurlijk, hè. Hey, tot zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Breng ook eens een bezoekje aan onze website www.theoldiesproject.nl. Ik heb er nog eentje voor je, onder andere deze, Karen Young, Let's Start the Party Again. Graag tot de volgende keer. Dag!

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

De waanzinnige woensdag 7 oktober 2026 met Soul Asylum en The Runaway Train uit 1993 als aftrap van de ochtendshow. Een goedemorgen, de komende twee uur jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie.

0: Martin Gerk hoorde Soldier Soldier hier bij de ochtendshow op deze woensdagochtend 7 oktober. Waar we toe zijn gekomen aan...
1: De wereld van de glitter en glamour met het
2: Michael Douglas bestrijdt in een interview met The Times het hardnekkige gerucht dat hij met talloze vrouwen de sponde heeft gedeeld of aan een seksverslaving leed. De 82 Wall Street acteur... die dinsdag zijn memoires One Helluva Ride publiceerde, haalt uit naar een Britse tabloïd-redacteur die het verhaal destijds zou hebben verzonnen. Douglas noemt zichzelf simpelweg een gezond product van de jaren 60 en benadrukt dat er van een verslaving nooit sprake is geweest. Phil Collins blikt op 75-jarige leeftijd met gemengde gevoelens terug op zijn 3 gestrande huwelijken. In het programma Piers Morgan Uncensored vertelde de voormalig Genesis zanger en drummer dat hij nooit de intentie had om 3 maal te trouwen. Maar dat hij er wel 5 geweldige kinderen aan over heeft gehouden, onder wie de actrice Lily Collins. Volgens de Britse artiest speelde zijn drukke tourleven bij Genesis een grote rol in het uit elkaar groeien tijdens zijn eerste huwelijk.

Something About The Way You Look Tonight van Sir Elton John hier op deze waanzinnige woensdag bij De Ochtendshow. Waar we zometeen een kijkje gaan nemen in de hedendaagse hitlijst tot die tijd uit 86. Typical Male, hier is Tina Turner.

online, and on your dials. We play your favorite music 24/7. 24/7.

0: Ja, Bam Bam staat inmiddels 22 weken lang genoteerd in de top 40 en zakte 4 plaatsen naar de nummer 12 positie. We zijn zo terug met Totsi van AHA, maar eerst de actuele ochtendshow.
1: Het is woensdag 7 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend houden we het lange tijd droog en loopt het kwik voor de buien uit nog op naar waarden tussen de 18 en 22 graden. In de loop van de middag raakt het verder bewolkt en tegen de avond gaan er vanuit het westen buien vallen. Morgen brengt typisch wisselvallig herfstweer. Onweer en buien wisselen af met een sporadisch zonnestraaltje. Met maxima van hooguit 14 graden is het een stuk frisser dan aan het begin van de week.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Binoche formatie AH met Tachi uit 1988 hier bij de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 7 oktober 2026. Met het welkomend half uur chic. We hebben weer een track klaarstaan van The Police, onze artiest van de week. En Middle of the Road, die zijn in het vooruitzicht. Met nu de boss Bruce Springsteen. We gaan naar 85 met Born in the USA.

0: You are beautiful van Chic. En daarmee is het kwart voor geworden hier bij de ochtendshow. En dat betekent dat we toe zijn gekomen aan
1: Artiest van de Week.
2: Deze week staan de spotlights gericht op de legendarische Britse band die in de jaren 70 en 80 punk, reggae en pop uniek wist te combineren tot wereldwijde stadionhits, The Police.
1: Artiest van de Week.

0: artiest van de week.
1: Don't Stand So Close To Me uit 1980. Zanger Sting putte voor de tekst uit zijn eigen ervaringen als leraar Engels op een middelbare school, waarin hij de spanningen en verleidingen tussen een docent en een leerlingen beschreef. De leadsingle van het album Zenyatta Mandatta deed het uitstekend in de Nederlandse hitlijst. De track was 11 weken lang te vinden in de top 40 en piekte op een prachtige derde positie.

Dance van Eva Max uit 2020. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Die we aftrappen met The Romantics en Talking in Your Sleep. Dit duurde al een keer achter in 1995 met Find Another Way van de Captain Hollywood Project.

The Romantics Talking in Your Sleep. De aftrap van het tweede uur van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 7 oktober 2026. Met het komende half uur Mike Oldfield en Maggie Reilly. De wereld van de glitter en glamour. Ed Sheeran, En Vogue, The Pet Shop Boys en Cat's Eye. Met nu uit 1999.

0: Mike Oldfield en Maggie Reilly met Two Friends op deze waanzinnige woensdag bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Waar we toe zijn gekomen aan
1: de wereld van de glitter en glamour met het show news.
2: Kim Kardashian heeft na haar scheiding van Ye bewust een aantal jaar als vrijgezel door het leven gegaan om volledig te herstellen en aan zichzelf te werken. De 45 Reality. Ster vertelt in de Sunday Times dat ze die periode gebruikte om zich te richten op haar kinderen en eigen projecten, zonder enige haast te voelen om een nieuwe relatie aan te gaan. Kardashian vroeg in februari 2021 een scheiding aan en heeft na een korte romances met Pete Davidson sinds kort weer het geluk gevonden bij Formule 1-coureur Lewis Hamilton. Ed Sheeran heeft in voormalig The Fray frontman Isaac Sled een vervanger gevonden voor zijn voorprogramma tijdens zijn Amerikaanse tournee. De zanger zocht nieuwe artiesten nadat rapper Macklemore uit het programma werd gezet en ondersteunende acts als Phineas, Aaron Rowe en Lucas Graham zich uit solidariteit terugtrokken. Sheeran haalde steeds zaterdag het podium op, waar de muzikant zowel zijn bekende hits ten gehoor bracht als opriep tot verbinding rondom de situatie in Gaza. Sheeran liet eerder al weten dat het schrappen van Macklemore onder druk van stadioneigenaren gebeurde en niet zijn eigen keuze was.

Bolt, Free Your Mind, hier bij de ochtendshow, waar we verder gaan met Hearts, een van de meest aanstekelijke synthpop singles van het Britse duo The Pet Shop Boys, bestaande uit Niall Tennant en Chris Lowe. Het nummer verscheen op een enorme succesvolle tweede studioalbum, Actualia 1987. Oorspronkelijk schreven Tennant en Lowe het nummer naar het idee om het aan te bieden aan Madonna, maar ze besloten het uiteindelijk toch zelf op te nemen. Het nummer werd een wereldwijd succes en pakte in onder meer het Verenigd Koninkrijk de eerste plaats. De bijbehorende Kodak-achtige videoclip met acteur Ian McKellen als vampier droeg extra bij aan de populariteit. In de Nederlandse top 40 kende de single in het voorjaar van 1988 een prima run, stond 6 weken genoteerd en piekte op nummer 11.

0: 14 weken genoteerd in de top 40. En één plaats gezakt naar de nummer 13 positie. Cat's Eye met Animal. Wij zijn zo terug met Keiko en Justin Gesso met Stargazing. Maar eerst tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is woensdag 7 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend houden we het lange tijd droog en loopt het kwik voor de buien uit nog op naar waarden tussen de 18 en 22 graden. In de loop van de middag raakt het verder bewolkt en tegen de avond gaan er vanuit het westen buien vallen. Morgen brengt typisch wisselvallig herfstweer. Onweer en buien wisselen af met een sporadisch zonnestraaltje. Met maxima van hooguit 14 graden is het een stuk frisser dan aan het begin van de week.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsveugen. You say.

Guessing. Nog een half uur lang jouw muzikale begeleiding in de vroege ochtenduren met onderweg Taylor Bain, Al Stewart. En rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. Met

Nou, dan kijk je in de hitlijst van 1988 met Taylor Dane met Prove Your Love. Zometeen gaan we de geschiedenisboeken erbij pakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Verder hebben we nog in het vooruitzicht John Mellencamp, Jonas Brothers en Alan Fowdy. Met nu uit 1977 een klassieker van Al Stewart op deze waanzinnige woensdag 7 oktober 2026. Dit is On the Border.

0: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 7 oktober 1953. Tico Torres, de vaste drummer van de wereldberoemde rockband Bon Jovi, wordt geboren in New York. Hij staat al decennia lang aan de basis van het ritmische fundament achter talloze stadionhits. 1968. Tom York, de expressieve leadzanger en songwriter van de invloedrijke Britse band Radiohead, wordt geboren in Northamptonshire. Met de band vernieuwt hij decennia lang het alternatieve poplandschap. 1951. De invloedrijke Amerikaanse singer-songwriter John Mellencamp wordt geboren in Indiana. Hij groeit in de jaren 80 uit tot een van de boegbeelden van de Heartland Rock.

What a Man Can Do van de Jonas Brothers uit 2020. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show voor deze waanzinnige woensdag 7 oktober. Een nieuwe afspraak staat gepland op de Daar Moet Je Bij Zijn donderdag. 2 uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaande en het werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Ik laat je vandaag achter met een klassieker uit 1979. What's the Matter Baby van Alan Foley. Ik wens je nog een hele fijne woensdag en zeg tot morgen

0: als het water van de Noordzee.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Inderdaad, dit is over 12 uur geworden. Een hele bijzondere goede middag. We zijn er weer met de lunchweek natuurlijk. Tot 10 uur met de nodige muziek, alle vitamintjes. En we zorgen er weer voor dat je lekker kunt amuseren tussen 12 en 1 natuurlijk. Want dan eet iedereen. We begonnen met de New Radicals vandaag. En ja, het is woensdag, dus we zitten al in de midden van de week. Wat zal het worden vandaag? Wordt het spaghetti of wordt het lekkere frietjes met een biefstukje erbij? Ja, altijd lekker natuurlijk, hè. The New Radicals, dus, and you go, you want to get what you want. Ja, kies maar lekker uit, zou ik zeggen, want we zijn er tot het eind van 1 uur. En met alles erop en eraan natuurlijk, met de onvergetelijke hit in het eerste gedeelte. En dan ook het heetste nieuws van toen. En het gaat over de Beatles. Toen ze over het zebrapad liepen, ja, ze zijn inderdaad wel. Hier is Paul Da Vinci, and your baby ain't your baby anymore.

inderdaad, een lekkere van niemand meer en niemand minder dan The Monkees natuurlijk en Daydream Believer. Woensdagmiddag, wel, hier is het spaghetti met lekkere bolognese saus. En lekker veel kaas erover, dat heb ik graag natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Dus de Monkees en Daydream Believer, als je aan tafel zit, smakelijk eten. De lunchbreak is er voor jou iedere werkdag natuurlijk. We zijn er van zondag tot en met vrijdag voor jou op de radio. Hier is Urgent en Hold Your Head Up. Hoofd omhoog, zou ik zeggen. Als je eventjes een dagje hebt dat het minder is, wel, wees sleur je er wel doorheen hier met de radio. En de muziek op de radio natuurlijk. Hè. Inderdaad wel, hier is Urgent.

van Vredelijkheid vandaag hier in het lunchbreak deze woensdagmiddag natuurlijk. En dat is Love Redgren. En dit al Niels Redgren, zo moet ik zeggen. En Shine, Shine, Shine Lee. En daarvoor hadden we natuurlijk ook de Monkees en Daydream. En nog eens eventjes ervoor Urgent. En dit al met zijn head, Hold Your Head Up. Inderdaad wel. Hier zijn de mannen van Godly en Cream. En dit allemaal met hun Englishman in New York.

Inderdaad, die zal zich daar niet thuis gevoeld hebben. De Englishman in New York, denk het niet. Conley & Cream, hier op jouw fantastische radiostation. Bijzonder gezellig als je erbij bent. De lunchbreak, die is er nog tot het einde van 1 uur natuurlijk. Straks het heetste nieuws van toen. En dan laten we nog eens eventjes de Beatles over het zebrapadje gaan. En kijken welke mooie songs ze hebben geschreven op deze LP die eraan komt. Godley & Cream dus, en dit allemaal met hun Englishman in New York. Hier is Steely Span. Tot zo voor het heetste nieuws.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Goedemiddag en van harte welkom in het Lunchbreak Breaking News Toen. Smakelijk eten als je nog aan tafel zit. Vandaag in 1969 lopen de vier Beatles over een zebrapad bij Abbey Road Studio in Londen. Voor een korte fotoshoot. Het zou een van hun meest iconische albumcovers worden ooit. Hier zijn de Beatles en dit allemaal met hun Here Comes the Sun.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

tot en met een vrijdag hier in de lunchbreak. Ja, inderdaad wel. Zo van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. En als je aan tafel zit, smakelijk eten deze woensdag. Eventjes de kindjes nog amuseren natuurlijk deze namiddag. Hè. Nog eventjes wat pannenkoeken maken of zo.

En dan de koffietje of het eentje na het eten, dat mag natuurlijk altijd wel ietsje meer zijn. Hè? En dan wel. En dat gaan we natuurlijk met T-Set en My Baby. My Bellamy, baby, inderdaad wel. Hè. Ja, smakelijk eten in ieder geval, woensdag. Morgen donderdag kunnen we alweer beginnen denken natuurlijk aan het weekend. En met deze mannen zal het zeker geen probleem zijn. Hier zijn de Golden Earrings. And just a little bit of peace in my heart.

inderdaad, hè. Onze artiest van de week nog tot en met vrijdag. En ik heb het allemaal over Noordkaap natuurlijk. En met hun klein, heel klein beetje oorlog. Dat was de titel van die plaats. Ja. Fantastisch dat je erbij bent. Tot aan het eindzijn ben ik hier nog bij jou op de radio natuurlijk met een lunchje. En hier is The Wings en Mile of Kintyre.

0: En dan een van de laatste dat hij gemaakt heeft samen met Linda Carter, natuurlijk zijn vrouwtje. Ik heb het over Paul McCartney en The Wings natuurlijk. En dit allemaal met zijn Mold of Kintyre. Ja, woensdag. Wel, het is alweer...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Tijd geworden voor de toetjesplaat van de dag hier vandaag in de lunchbreak. En dat is geworden Roger Daltrey. En Give It All Away. Tot morgen. Morgen donderdag. En bedankt om te luisteren. Stay tuned op je favoriete radiostation natuurlijk. Want we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week voor jou. Helemaal gratis en voor niets. Tot morgen.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Even een gezellig rondje op de dansvloer. Onder de oude, bekende, historische, anders wel hysterische spiegelbol. In jouw favoriete discotheek. Ja. En dan opnieuw verliefd. En wellicht is het nog steeds de liefde van je leven. Dan gaat LTD, Love Togetherness and Devotion en Back in Love Again.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve.

De slingerzanger hier in de middel van de Roadshow Studio. Want het is, en het lijkt wel, zomer op de radio Bailamos. Van de Enrique Iglesias uit de gouden jaren der vergetelheid. Zo, en niet anders. Lekker een uurtje terug in de voltooid verleden tijd. Dit is de middel van de Roadshow.

Doe me een beetje terugdenken aan die oude dansschool van vroeger, weet je nog? In 1976, de Manhattan Transfer. Quantame, de Pick Up and Mambo. In the middle of the road, show. Zometeen. Een fijne voor achter de keuken. Gordijnen. Muziek uit de film van Quentin Tarantino. Reservoir Dogs. Maar het was wel George Baker. A Little Green Bay.

0: Een van de eerste plaatjes van George Baker. Toen werkte hij nog bij een frisdrankfabriek, toch? In Haarlem of zo, daar is het gebeurd. Later ging die beroep. George Baker Selection, Little Green Bay.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: De meest lieve brandkastkraker ooit. Met een thermische lans van 3500 graden Celsius. Wie was het? AGM!
2: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kopje, kop.

De dame Sledge, Sister Sledge. He's just a runaway. Met daarvoor een fijne van achter de keuken. Gewoon reden, lieve dames en heren. Vandaag was het AGM. Er was een Nederlandse kluiskraker die bekend werd onder het alias De Meesterkraker. Dat hij vanwege zijn goed voorbereide berovingen en zijn vaardigheid met de thermische lans kreeg. Er was een charmante verschijning die zijn verhaal mooi kon brengen en verwierf dan ook grote bekendheid als... Ja, als gereedschap gebruikte hij vaak een thermische lans. Een apparaat bestaat uit een buis gevuld met stavelmagnesium. Waar zuurstof doorheen werd gepest. En de ontsteking ontstaat in een vlam van 3500 graden die door beton en dikste metaal brandt. Begin jaren 70 beleed hij zijn grootste kraak ooit. Die elke Nederlandse krant haalde. Uit de kluis van de Nederlandse Middenstandsbank in Helmond stal hij maar liefst 600.000 gulden.

Freundin, jawohl, auch in Deutschland. Bei der Leistung von R&I, When You Naughty International. Middel van Roadshow wereldwijd. Nou, waar kom je ons niet tegen, zullen we zeggen dan. Hè? Of die Wim. Jou ook. Met die zeebenen. Wim de G. En toch heb ik een periode gemist. We hebben het wel altijd op die, over die zeezenders onder andere. Die begin jaren 70. Zo'n beetje ja, vanaf de jaren de Nederlandse zeezenders op de Noordzee lagen. Heb ik over het Nederlands. Want de Engelsen die lagen er lang natuurlijk maar. Ik had die tijd graag bewust willen meemaken. In die zin van, huppakee, mee die boot. Wim de G. Nou, Wim de Goot. Ja, inderdaad. Hij kon me er alles vertellen. Ja,

Story. Party Never Ending Story. Die duurde maar 4 jaar. En daarna ging George helemaal solo. George Michael en Wim Wordsley als Wham met Wake Me Up Before You Go Go. Via de lange palen. Hele, hele hoge lange palen. En ook via digitale kanalen. Is dit de Middle of the Road Show.

plaat met zo'n zomers karakter die ik in die tijd toen ik aan de Costa del Sol zat met mijn amigo. Ja, dat was een tijdje, eerlijk waar. Dat was regelmatig mocht draaien. Je hoorde muziek van Mac en Katie Kassoon. I'm Just Dreaming. In de middel van de roadshow. Tuurlijk, waar anders? Zijn het de plaatjes met de gaatjes. En is dit

0: Show Hans de Knecht.
1: Als je tijdens het luisteren verliefd wordt, neem dan je radio mee naar bed.

uit Enschede. De Buffoons, legendarisch. 1973 leek het gisteren. Time flies, al lieve mensen. Ja. Kennen we de Fortunes nog dan?

0: daar zo heen.
1: Is voor eeuwig.
0: Doe je het niet meer af. Dit doe je echt niet meer af. Uit de tijd, uit de tijd, uit de tijd, uit de zee nog was. Heerlijk. Lieve mensen, vrienden, vriendinnen, waarom komt deze aankloot? Morgen opnieuw een aflevering van de Middle of the Road Show. Maak er nog een leuke voortzetting van. Hey, de groetjes!

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Muziekfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, heb je dit uurtje even niets te doen en behoefte aan lekkere muziek? Nou, ik heb goed nieuws voor je. Zet hem nu maar harder. Ja, goed, dan val ik gewoon maar met de deur in huis.
3: Rom van der Steen.
2: En gelijk maar lekker terug in de tijd met Chic en Good Times.

0: Naast deze van Duxos heb ik nog hele andere muzikale verrassingen voor je in petto. Het liedje heet overigens Big Bad Wolf. In het midden zat Kidda met Strung Together. En we begonnen met Chic en Cool Times. En ik stel mezelf regelmatig de vraag, wat is nog de definitie van Cool Times? Zeker wanneer je naar het nieuws luistert op de radio, of je kijkt naar de televisie, of je slaat er een krant op na. Hoofdzakelijk lees je alleen maar negatief nieuws. En toch wil ik even de statement maken. Ga altijd uit vanuit het positieve, dan komt het altijd met je goed. Goed, het is er weer tijd voor ons eerste item en dat is de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Dat doen we bij het jaar 1977.
1: Grote en kleine hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Long Tall Ernie and the Shakers met Do You Remember. In 1972 ontstond deze Arnhemse groep als grap. Ze begonnen onder de naam The Moans. Bij optredens speelden The Moans voor de pauze progressieve popmuziek om daarna verkleed als rockers terug te komen. Maar dan onder de naam Long Tall Ernie and the Shakers. In 1973 worden de zaken anders aangepakt. Onder leiding van manager Rijn Muntinga verdwijnen de Moans uit het voorprogramma. Met een voorafgaande publiciteitscampagne worden de Shakers bekend als ruige rock'n'roll band. Vanaf 1974 gaan bandleden als Jan Rietman en Henk Bruijsen hun eigen weg. En zanger Arnie Treffers maakt een soloalbum. In 1982 valt het doek voor de Shakers. Alleen Jan Rietman blijft bekend als pianist van het Losvast Orkest en presentator van het gelijknamige programma. In 1995 overlijdt zanger Arnie Treffers aan longkanker. Hij is dan 48 jaar oud. Het nummer Do You Remember stond die week 7 weken in de hitlijst. Net als een week eerder op een eerste plaats.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit. Die is van Rita Coolidge met We're All Alone. Deze Amerikaanse zangeres komt uit Tennessee en werd geboren op 1 mei 1945. Zij begon haar carrière als achtergrondzangeres en werkte onder andere samen met Joe Cocker, Eric Clapton en Leon Russell. Coolidge werd bekend als Delta Lady en inspireerde Leon Russell om een lied met deze titel te schrijven. Zij ontmoette begin jaren 70 Kris Kristofferson, met wie ze in 1973 in het huwelijk trad. Ze namen samen enkele platen op en zij wonnen in 1974 en 1976 een Grammy Award. Het huwelijk zou in 1980 eindigen in een echtscheiding. In de latere jaren 70 had Coolidge nog diverse hits. Maar haar laatste hit was in 1983 met het nummer All Time High uit de James Bond film Octopussy. Het nummer We're All Alone, de kleine hit, kwam echter van nummertje 17 en zakte die week naar een 31ste plaats en dat in 5 weken tijd. We gaan terug naar 22 oktober, oftewel week 43 van het jaar 1977.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

Je hoort deze niet zo gek veel meer op de radio. Dit liedje van Rita Coolidge en We're All Alone. En daarvoor zat Long Tour Ernie and the Shakers en Do You Remember? De grote en de kleine hit, allebei afkomstig uit het jaar 1977. Nog altijd luister je naar de Muziekfabriek. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. Waaronder deze Circles in the Sand. Dat vraagt om uitleg.

0: high school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow.
1: Hele lekkere melodielijn, alleen de tekst, ja, die laat wat te wensen over. Heb je het liedje een beetje beluisterd, een beetje omcijferd? Ja goed, overal waar het voor staat is natuurlijk nooit goed. Desalniettemin blijft het een lekker liedje. Straks gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken, maar we gaan eerst naar de Jukebox Classic.
2: From long time ago, Jukebox Classic, Golden Oldie.
1: Haar naam is Mary McDonald McLaughlin Laurie en haar artiestennaam is Lulu. Ze is geboren in Lennoxtown op 3 november 1948. We hebben te maken met een Schotse zangeres.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
1: Met haar versie van Shout had ze een grote hit in 1964. 2 jaar later toerde ze door Polen en werd zo de eerste Britse zangeres die live optrad achter het ijzeren gordijn. In 1967 acteerde ze in de film To Sir With Love. Met de titelsang van die film scoorde ze een nummer 1 hit in de Verenigde Staten. In 1969 trad ze voor het Verenigd Koninkrijk aan op het Eurovisie Songfestival met het liedje Boom Bang Bang. En haalde hiermee de 2e overwinning voor haar vaderland binnen. Ze moest die overwinning wel delen met Frankrijk, Spanje en Nederland die evenveel punten hadden. Het reglement voorzag niets bij gelijke stand, zodat er meerdere winnaars waren. Het reglement werd wel veranderd om dit in de toekomst te voorkomen. Daarna volgde het nummer The Man Who Sold the World en de titelsong van de James Bond film The Man with the Golden Gun uit 1974. In 1969 trouwde ze met Maurice Gibb van de Bee Gees. Maar na 4 jaar eindigde dat huwelijk kinderloos. Ze zou hertrouwen met een kapper en bleef daar 20 jaar mee getrouwd. Ze kreeg 1 zoon. Haar carrière is niet meer zo groot als vroeger, maar ze laat nog regelmatig van zich horen. In de populaire serie Absolutely Fabulous speelde ze zichzelf en verscheen ze in een aantal afleveringen. Lulu is naast actrice ook een aardige zangeres. Luister maar naar de hit Boom Bang Bang. We drukken opnieuw de jukebox voor je in.
2: Jukebox Classic.

Uit onze jukebox, hè, deze van Lulu en Boom Bang Bang. Misschien wil je er ook eentje aanvragen. Ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. We zouden nog even het rijtje van drie voor je afmaken. Doen we met Gloria, Stefan. Sometimes.

0: Een uurtje muziek voor iedereen met voor elk wat wils. Tenminste, dat hoop ik wel. De liefde stond weer even centraal door middel van Gloria Estefan en Don't Wanna Lose You. Daarvoor zat Snoop Dogg en Wiz Khalifa en Bruno Mars. Young, Wild en Free. En dat klinkt als een uitdaging. Nou ja, goed, ik kijk even in de spiegel. Laat het nog een beetje toe. Nou, ik geloof het niet meer hoor. En we begonnen met Belinda Carlisle en Circles in the Sand. Nederlandstalige muziek, daar zijn we zeker niet vies van. Luister naar het volgende duet tussen Marco Borsato en Doel.
1: De Muziekfabriek.

0: gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga dan voor naar de website www.ronvandersteen.nl. Het is weer tijd voor de oude lullenplaat. Zijn echte naam is Nestor Alexander Hathaway.
1: Oude lullenplaat.
0: Hij is geboren in Trinidad op 9 januari 1965 als zoon van de Nederlandse zeebioloog en de lokale verpleegster.
1: Oude lullenplaat.
0: Maar hij groeide echt op in de Verenigde Staten. In de eerste helft van de jaren 90 had hij enkele grote hits. Als kind was hij extreem verlegen en had hij last van stotteren. Hij studeerde marketing en beleid aan de Universiteit van Washington D.C. Na zijn studie vertrok hij in 1987 naar Keulen, waar hij nog enige tijd professioneel American voetbalspeler was. De belangrijkste redenen voor hem om naar Keulen te vertrekken was echt om een carrière in de muziek en dans te beginnen. In 1993 scoorde hij zijn eerste hit met What Is Love. Dit nummer was oorspronkelijk geschreven als ballad, maar werd door Hathaway in de dance-uitvoering een grote hit. Zijn latere hit Live behaalde een nummer 3 notering en klonk ongeveer hetzelfde als What Is Love en werd tevens een grote hit. Andere nummers als I Miss You en Rock My Heart volgden. In de jaren die volgden bracht hij nog diverse albums en singles uit die minder succesvol waren. In 2003 werd What Is Love geremixed en opnieuw uitgebracht. In 2005 volgden de singles Spaceman en het album Pop Splits. In totaal verkocht Hathaway wereldwijd meer dan 20 miljoen cd's. Hathaway is behalve zanger en danser ook stylist en choreograaf. Zo heeft hij ook een eigen modebedrijf, genaamd Energy. Luister naar de dance hit uit 1993 van Hathaway met What Is Love.

0: De muziekfabriek.
1: In 1993 stonden we allemaal te dansen.
0: Op volle kracht. De muziekfabriek.
1: Tenminste, ik wel zeker op dat nummer van Hathaway en What is Love. Verder hadden we nog dat duet van Marco Bussato en Do voorbij. En natuurlijk Incognito met Don't You Worry About A Thing. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. Maar niet getreurd. We zijn binnenkort weer terug op dit radiostation. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto, waaronder deze van Sharp. En Sway, gevolgd door Embassy en Levels. Bedankt weer voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. En ik zeg maar weer...

0: De hits op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Rod Stewart en Crazy About Her. Hij was Crazy About Her, want het gaat niet zo heel erg goed, heb ik begrepen. Nee, hij schijnt wat gezondheidsproblemen te hebben. Hij is ook op leeftijd, laten we eerlijk. Ja, zijn carrière begon bij de Small Faces destijds. In de jaren

van de Janssen Baggerband destijds. Solliciteren, ik weet niet of ik het herinner, in 1983. Hoge jeugdwerkeloosheid destijds. En de Janssen Baggerband, ja, die hebben daar een hele leuke parodie en een heel leuk liedje voor gezongen. In een Limburgs dialect. Solliciteren, inderdaad. Prince, Cream, ook nog. Without rap monologie. Oké, we gaan beleven. Tori Amos, ik zie veel gave platen in de lijst staan weer. Bonnie Tyler als tweede in deze afternoon. Welkom.

0: van de meest recente singles van de Sick Individuals. En Sunrise, Bonnie Tyler, It's a Heartache. Hoor je dat weer voor met een score stem. Danny Christian, meen je dat wel?
1: De magische muziekselectie.

Rusland, de Volga. Dat is, of waren dat nou auto's? Ik weet niet helemaal precies meer hoe dat zit. Danny Christian en Ai Ai Oga hoor je hier in Afternoon Delight. Nu U2 met The Mothers of the Disappeared.

Alleen Lars Prince, ja, of je vindt er een bal aan of je vindt het fantastisch. Nou, ik heb hem ooit wel eens live zien optreden en ik denk van zo, jij ook wel misschien. Als je op YouTube kijkt en die oude opnames ziet en je denkt van zo, wat kon die vent spelen op zijn gitaar. Geïnspireerd destijds door Jimi Hendrix, hè? Laten we eerlijk wezen. Prince.

0: Free Music Radio.
1: .nl. Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

0: Girls, 2023 alweer.
1: Frederik Vijfhuizen.
0: Agda en de Munnik bij deze, met Morgen is ze weg. Vera Mannenkoog met nog een kans. En een fantastische rollator discoplaat. Bizarre Inc. En Playing With Knives. Lee's Music is dat.
2: Ze hoort hoe hij de trap opkomt.

lekker discoplaatje. Lekker op dans waren, dacht ik wel. Hè? Was dat de rollout? Een discoplaat natuurlijk. Hé, heb je de link gelegd? Ik dacht dat wel. Vera Man hoorde je daar weer voor met nog een kans. En dan weer voor Agda de Munnik. En morgen is ze weg. Nou, Rob Zorny met meisjes. Hele bijzondere figuren zijn dat, meisjes. We kunnen er niet zonder ze en af en toe ook niet met ze. Hè? Nou ja.

0: het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Welkom.
2: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
3: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
2: Lekker voor onderweg.
4: Alles min, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links. Nee, rechts.
0: Car Classics.
1: Ik rij met je mee.
0: Oh.

0: Dit is het Car Classics album Alfabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
1: Welkom bij opnieuw een muzikale trip langs de mooiste albums uit de pophistorie. Met Ben Folds 5, Whatever and Ever Even heet het tweede album uit 1997. Wat uitkwam van dit gezelschap. Song for the Dumped, dat draai ik daarvan. Een van de beste break-up songs die ik ooit gehoord heb. En die Ben Folds mogen we wel rekenen tot een van de allerbeste pianisten uit de popmuziek. Tenminste, zo denk ik erover. Misschien heb jij daar een andere mening over. Dat mag, we leven in een democratische wereld. Nou ja, hoewel. En een democratisch land dan. Ja, toch? Ja. In ieder geval een fantastisch album en een fantastisch nummer. En een ander nummer dat er ook op staat, dat is Brick. Dat schijnt een grote radiohit geweest te zijn. En die gaan we denk ik ook nog wel een keer draaien in de komende weken. Welkom, welkom, welkom. Zoals ik al eerder zei, het Car Classics album alfabet. En bij de letter U vinden we een aantal unplugged albums. Die van Paul McCartney, die ga ik straks er nog even bij pakken. Maar ook natuurlijk die van Eric Clapton, dat uitkwam, dat album in 1992. En daar staat ook Tears in Heaven op. En dat is toch wel een ontroerend nummer. Hij bracht dit nummer uit vlak nadat zijn zoontje was overleden. Verschrikkelijk tragisch ongeluk. Zijn zoontje viel namelijk van het balkon. Echt afschuwelijk als je zoiets moet meemaken. En Eric Clapton vertelde ook wel in interviews dat hij er in die dagen als een zombie bij liep. Dat kan ik me inderdaad voorstellen. Maar ik heb ook wel eens begrepen dat Tears in Heaven niet zozeer over zijn zoontje gaat als wel over zijn opa die ooit overleed. In ieder geval is het een mooie, ja, hele mooie plaat. Ook mooi voor uitvaarten en dergelijke. Maar ik vind het echt een mooi nummer. Tears in Heaven, Eric Clapton.
2: Car Classics.

Ik vind het toch wel lekker hoor. Dit Young Gun Silver Fox uit Engeland. See Me Slumber kun je terugvinden op een debuutalbum uit 2015. West End Coast. Lekker zonnig, lekker vrolijk. Doet een beetje denken aan de muziek van de jaren 70. Ook wel aan Steely Dan. Dat doet het aan denken. Ik moet je zeggen dat ze vooral bekend zijn hier in Nederland. In Engeland valt het nogal tegen eigenlijk. Maar ik weet nog wel dat Kix Radio begon om deze muziek te draaien. Rob Sanders was toen het opperhoofd van Kix Radio. Hij heeft het ook op Radio 2 gedraaid. Met het gevolg dat dit nummer later op diezelfde zender de topsong werd. See Me Slumber. En dat is een goede keuze. En ze hebben daarna nog veel meer fijne platen gemaakt. Het lijkt wel allemaal een beetje op elkaar, maar het is toch wel lekker hoor. Ze zijn live ook erg goed. Dit is van een heel ander kaliber. Dit is namelijk Joy Division en Dishonor.

Nou, lekker nummer van James Morrison. Undiscovered heet het album dat uitkwam in 2006. Ook weer 20 jaar geleden, joh. Niet te geloven. Het lijkt wel gisteren. Maar ja, dat schijnt vaker voor te komen. Als je ouder wordt, dan denk je dat bepaalde jaren kort geleden zijn. En dan is het alweer 20 jaar geleden. En ja, je kunt het je allemaal nog heel erg goed herinneren wat er allemaal gebeurde. Maar als je dan nagaat wat er dan allemaal in 20 jaar is gebeurd, dan realiseer je toch wel dat het een hele tijd is. Maar ja, dat schijnt wel vaker te gebeuren. Hoe ouder je wordt, hoe sneller de tijd gaat. Maar James Morrison, het was een groot succes in ieder geval voor de man. We draaiden vorige week ook nog die grote hit van dat album You Give Me Something. Hè? Goed, zometeen dan duiken we weer midden in het verhaal van War of the Worlds. The War of the Worlds van Jeff Wayne na Billy Paul. Dit staat, welk album ook alweer? Nou, daar kom ik zo op. Thanks for saving my life. Thanks.

0: moet zeggen dat die albums van Billy Paul best wel de moeite waard zijn. Dat geldt ook voor War of the Gods, waar dit nummer op staat. Dat album kwam uit in 1973 en dit was toen daarvan de hit. Thanks for saving my life. Je bent in Car Classics. En zometeen dan gaan we weer een blik werpen op de album Top 100. Maar eerst sla ik nog even het boek open van H.G. Wells, The War of the Worlds. En waar zijn we ook alweer gebleven? Hier ergens.
1: The steamer began to move slowly away. But on the landward horizon appeared the silhouette of a fighting machine. Another came, and another, striding over hills and trees, plunging far out to sea and blocking the exit of the steamer. Between them lay the silent, grey, ironclad Thunder Child. Slowly it moved toward shore, then with a deafening roar and whoosh of spray, it swung about and drove at full speed towards the waiting Martians.

0: verhaal van Waterworld, fantastisch neergezet door Jeff Wayne in een prachtig muzikaal document. Met allemaal beroemde zangers die er ook aan hebben meegewerkt. Waaronder ook Chris Thompson van Manfred Mann's Earth Band. Het grappige is dat de single Eve of the War in eerste instantie werd ingezongen door Justin Hayward. Maar Justin Hayward wilde niet dat zijn versie op single uitkwam. Toen heeft Chris Thompson de single versie opnieuw moeten inzingen. En eigenlijk vind ik Eve of the War met Chris Thompson beter dan die met Justin Hayward. Omdat, ik weet niet wat het is, maar Chris Thompson heeft net nog even wat meer power in die stem van hem. En Justin Hayward, natuurlijk prachtige stem, heel bijzonder ook. Maar Justin Hayward vindt dan weer beter klinken in een nummer zoals Forever Autumn. Nou, dat nummer gaan we zeker ook nog een keer draaien. En dan precies in de versie zoals je het ook hoort in War of the Worlds. Eens even kijken hoe het momenteel gesteld is met de...
1: Dit is de Album Top 100.
0: Album Top 100. Ja, sorry, Bobby. Zeg ik het toch nog een keertje naar de jingle. Ik pak even de lijst erbij. In totaal zijn er behoorlijk wat nieuwe binnenkomers. 11 in totaal. De eerste vinden we op nummer 68. Kassa van Santé. Of Santé met Kassa, dat kan ook. Nee, andersom. Het is inderdaad Kassa met Santé. Lizzie McAlpine, of Lizzie McAlpine Angel, staat op nummer 60. Op 42 de Shell Tommy Recordings van David Bowie. Met allemaal oude opnamen uit zijn begintijd, zeg maar. Verder vinden we een plaat van Neil Young en de Chrome Hearts op nummer 37. Second Song heet die plaat. Anthrax met Cursum Perficio vinden we ook voor het eerst in de Album Top 100 op nummer 36. En op 33 Biba Doobie en Pylon. Nieuwe plaat van Beck, Right Lonesome, staat op nummer 18 deze week. Op 16 Roger Taylor met Violence Insane in a Beautiful World. Ook de nieuwe plaat van Agnes Obel komt deze week binnen op nummer 15, The Meaning of Flowers. En op nummer 8 De Staat met De Staat. En de hoogste nieuwe binnenkomer staat op 7, Miley Cyrus met Bass Persuades. Je krijgt van mij ook nog even een overzicht van de top 3 van de Album Top 100. Gezakt van 1 naar nummer 3 in de vijfde week, Superstar van Roxy Dekker. Opnieuw gestegen van 3 naar 2, Olivia Rodrigo met You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Die staat nu 15 weken genoteerd. En 12 weken vinden we Shanna Spyro in de lijst. Vorige week op nummer 2, deze week gestegen naar de eerste plek met Visitor. Ik ga naar nummer 18. Daar staat namelijk de nieuwe plaat van Beck. En na 7 jaar is er dus weer een nieuw album van hem verschenen. En die heet Ride Lonesome. Het is de opvolger van Hyperspace uit 2019. Het titelnummer Ride Lonesome verscheen al eerder op single. En de tweede single van deze plaat ga ik je nu laten horen. Een erg mooi nummer. In the Night van Beck. Deze week nieuw op nummer... Waar stond hij ook alweer? 18.
1: Dit is de Album Top 100.

Een Motown-momentje, altijd lekker. En als ik die Motown-platen hoor uit de jaren 60, dan moet ik altijd wel weer denken aan die Vietnam-films. Good Morning Vietnam is daar een goed voorbeeld van natuurlijk. Maar je had ook van die series Tour of Duty. Hoorde je ook altijd van die geweldige muziek uit de jaren 60. En je had er nog zo eentje, China Beach. Dat speelde zich ook af in Vietnam tijdens de oorlog daar. En dan hoorde je ook altijd van dit soort platen. En ik herinner me trouwens aan China Beach dat er ook nog wel eens wat DJ's in voorkwamen die dan die platen draaiden. En nou ja, dit was dan ook zo'n nummer dat erin voorkwam. Het zat op het album Watch Out van Martha en de Vandellas. Jimmy Mac, gigantisch hit in Amerika in 1967. Het album komt trouwens uit 1966. Chris Rea, What a Sign is een rustig album. Er staan veel ballads op, maar ook een paar up-tempo nummers. Zoals I Can Hear Your Heartbeat. Vind ik een fijn nummer. Dit is een redelijk up-tempo nummer van het album. What a Sign. Het is Let It Loose, Chris Rea.

dit album staat bij de U van Undone, album uit 2011 van The Roots. Hier te horen met Big K.R.I.T. en Dies Raw. Dat is sowieso een man die wel vaker voorkomt op de platen van The Roots. Make My is ook nog een single geweest trouwens. Er staan niet echt hits op deze plaat, maar het is wel een mooi album. Ik kreeg ook meer dan 4 sterren op de site van Music Meter. En dat is een van de redenen waarom deze plaat de lijst gehaald heeft. En dat komt trouwens ook door allmusic.com, waar ook dit album zeer goed werd ontvangen. Goed nummer en een goed album, dus Make My draaien we daarvan, zoals ik al eerder zei. Goed, we gaan naar het Icicone van deze week. En dat is een plaat die we al eerder hebben gedraaid in het album Alphabet. Icicone. Dat is namelijk Regatta, de blank van The Police. En dit nummer gaat over de eerste relatie die Sting had met een vriendin. En dat liep op de klippen. En het schijnt zo te zijn dat zij zelfmoord gepleegd heeft. Of het waar is, weten we niet. Maar dat zijn de geruchten. The bed's too big without you. Prachtig nummer.

Dit is het Car Classics albumalfabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.

opgenomen in de garage van Dave Grohl. Het album Wasting Light van Foo Fighters. Walk is een nummer dat uiteindelijk ook een heleboel Grammy Awards opleverde. 2 geloof ik. Voor beste rocksong onder andere. Ja, het is een goed nummer in ieder geval en ook een goed album. Ik draai er nog eentje voor je aan het einde van het eerste uur Car Classics. En dat is een opname van Funkadelic uit 1979. Veel gebruikt trouwens ook door een heleboel andere groepen. The U2 Underground, De La Soul, Not Just Knee Deep. Staat op Uncle Jam. Uncle Jam Wants You. Oh ja. Vladimir Poetin wil je ook trouwens. Worden we weer gehackt door die Russen. Maar goed, laat maar zitten.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Welkom.
2: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
3: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
2: Lekker voor onderweg.
4: Volgens mij, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links. Nee, rechts.
0: Car Classics.
5: Ik rij met je mee.
0: Album alfabet.

0: When the going gets tough, the tough get going.
1: Car Classics.
0: Ik heb altijd gedacht dat het alleen maar een nummer was van Billy Ocean. Maar het is ook de titel van het album van Bow Wow Wow, waar deze hit op staat. Do You Wanna Hold Me? Het is een plaat die misschien niet heel erg veel sterren gekregen heeft op de muzikale sites. Maar ik vind dit nummer zo leuk. En dat is waarschijnlijk een van de oorzaken ervan dat het album toch het album alfabet heeft gehaald. Ja, zo af en toe heeft ook mijn invloed een rol gespeeld per de samenstelling van deze lijst. Daar ben ik eerlijk in. En dan zat ook nog een ander mooi nummer op. Dat is Man Mountain. In ieder geval een hartstikke leuke groep. Bow Wow Wow. Met een toch wel aantrekkelijke zangeres, wat ik me nog kan herinneren. En nou ja, goed. Ze hebben ook aantrekkelijke nummers gemaakt, hoor. Die gasten van Bow Wow Wow. Dus dit was in ieder geval een van de leukere. Hey, hartelijk welkom. Dit is Car Classics. We maken een reis langs de mooiste albums uit de pophistorie. Dat doen we in min of meer alfabetische volgorde. Niet helemaal, want ik moet wel zeggen dat de volgorde een beetje uit het oog is verloren. We hebben albums die beginnen met een U, met een V en met een W. En bij de W vinden we onder andere de Waterboys. Daar heb ik al het bekende nummer van gedraaid. Ik ga er zo meteen nog een nummer van draaien. En Yoda kun je kennen van Phantom Limp. Een geweldige band. Helaas ging die groep opeens uit elkaar. Ze hadden net succes in Nederland. En toen was het afgelopen. Dat is jammer. Toen is hun solo carrière gestart. En in 2019 verscheen haar album Walk Through Fire. Ik moet zeggen dat ik de album zelf aardig vind. Maar niet te vergelijken met wat ze met Phantom Limp heeft gemaakt. Maar dat Far Away Look, die single ervan, vind ik nog steeds geweldig.
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter...
2: Your way.
3: They.

Bijzonder debuut van de Border Boys. En er zouden daarna nog vele fraaiere albums volgen. Maar dit is ook een fijn album hoor, van de Border Boys. A Girl Called Johnny staat erop, maar ook dit openingsnummer. It Should Have Been You, geproduceerd door Rupert Hine. Car Classics wordt over een heleboel radiostations uitgezonden. En ik kan weer een nieuwe naam noemen trouwens. Retro Vibes, dat is een zender dat dit programma ook gaat uitzenden. Iedereen die naar Retro Vibes luistert, van harte welkom. Car Classics album Alphabet is al een aantal jaren aan de gang. We zijn er ooit mee begonnen in 2021. Maar goed, je maakt nu het staartje mee, maar maak je niet ongerust. Want als we dit album Alphabet hebben afgerond, dan komen er nog een heleboel leuke uitzendingen van Car Classics. En dan hebben we ook een soort van lijst. Maar nou ja, hoe dat allemaal gaat, dat hoor je later. Radio Goud van Oud moet ik ook van harte welkom heten. Veenendaal Radio, dat is ook een zender dat dit programma uitzendt. Radio Bergijk, Radio Oldies Music, Zina Classics, Wink Radio, Free Music Radio, Radio Koevoorde. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het zijn er echt een heleboel inmiddels en dat is hartstikke leuk. In ieder geval iedereen die net kennis maakt met het radioprogramma, van harte welkom zou ik willen zeggen. Goed, eens even kijken. Waar zijn we gebleven in het Car Classics album Alphabet? Zojuist dus de Border Boys gedraaid. En vorige week dan draaide ik al een nummer van Wednesday Morning 3 AM van Simon & Garfunkel. Dit is een van de up-tempo nummers van het album You Can Tell the World. Christelijk met een hoop letters C, maar daar is niks.

You Till It Bad, zoals je het kan terugvinden op The Unforgettable Fire. Een van de populairste nummers van U2. Plaat die ze ook regelmatig live spelen trouwens. En er is ook een hele bekende live uitvoering van dit nummer. Dat ik trouwens zelf helemaal niet ken. Ik zal het wel eens gehoord hebben, maar er is een live registratie van U2. En die live registratie wordt ook heel vaak gedraaid op de radio, heb ik begrepen. Wide Awake in America, zo heet die live opname. Op een EP is dat te vinden, geloof ik. Die hadden we nog bij de W kunnen zetten. Hoewel, het is een EP, dus... Maar ja, er staan wel meer EP's in het album Alphabet. Mooi album, The Unforgettable Fire van U2. Wat is nou het beste album dat Frank Sinatra ooit gemaakt heeft? Daar kun je over discussiëren, maar één ding weet ik wel. Watertown is een van de allerbeste platen die hij maakte in zijn carrière. Het vertelt het verhaal van een man uit een kleine Amerikaanse voorstad... genaamd Watertown, dat ligt in New York. Zijn vrouw heeft hem en hun twee zonen achtergelaten... En ze wil haar geluk beproeven in de grote stad. En op de plaat horen we dan een aantal monologen van deze eenzame man. Prachtige plaat. En het laatste nummer, dat is The Train. En dat lijkt een heel hoopvol nummer. Het begint heel erg positief. Want ja, de man heeft namelijk een brief ontvangen van zijn vrouw dat ze terugkomt. En hij wacht dan op de trein. En die trein die nadert, de spanning stijgt. En op een gegeven moment stappen mensen uit. En wat blijkt... Zijn vrouw zit niet in die trein.

0: Ja, ja. Een man weet niet wat hij mist als er niet is, zong de dijk ooit. Dit komt op hetzelfde neer eigenlijk. What You Got van John Lennon. Een nummer dat hij schreef toen hij en Yoko Ono 18 maanden lang uit elkaar waren. Een periode die ook wel omschreven wordt als The Last Weekend. In die tijd ontstond Walls and Bridges. Mooi album trouwens van deze man. Daar staat ook Whatever Gets You Through Night op bijvoorbeeld. En ook Number 9 Dream. Ook een mooi nummer. En daarvan was dit de B-kant. Ik heb het nummer vooral gekozen omdat ik het wel lekker energiek vond. En een up-tempo nummer. Ja, weet je, ik let daar altijd al een beetje op. Hè, bij de samenstelling van dit radioprogramma. Dat we langzaam en snel wel goed met elkaar afwisselen. Dus vandaar. En zometeen ga ik weer een rustig nummer draaien uit de vinyl 33.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de vinyl 33.
0: Er zal het hollen of stilstaan in die albumlijsten. De ene keer komt er bijna niks binnen en de andere keer dan loopt het storm. Dat is nu ook bij de vinyl 33 het geval, want er zijn 9 platen nieuw als ik goed geteld heb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11, 12, 13, 14. Oh nee, ik zit nu te kijken bij de album top 100. Maar de vinyl 33 zullen er inderdaad iets van 9 zijn. Te beginnen op nummer 17, Anthrax met Cursum Perficio. Op 13, Lizzie McAlpin met Angel. En op 11, Bia Badubi met Pylon. De Shell Toby Recordings, het allemaal nummers uit de vroege periode van David Bowie, staan nu op dat album. Komt binnen op nummer 8 in de vinyl 33 en op 5 Ride Lonesome, de nieuwe plaat van Beck. Daar heb ik in het vorige uur nog wat van gedraaid. Prachtige plaat. En nummer 4, daar vinden we Roger Taylor met Violence Insane in a Beautiful World. Dan gaan we naar de top 3. Op nummer 3 vinden we Agnes Obel met The Meaning of Flowers. Op nummer 2, daar staat Miley Cyrus met haar album Bass Persuades. En op 1, De Staat met De Staat. Een verrassende nummer 1, maar wel een hartstikke goede plaat ook. Veel goede platen in de albumlijsten. Maar ik pak die plaat van Agnes Obel eruit. Die staat op 3, The Meaning of Flowers. En dat is het 5e studioalbum van deze Deense singer-songwriter en producente Agnes Obel. Ze is nog niet zo heel erg lang moeder van een dochter. En dit album draait om haar dochter. Hoewel het geluid van deze plaat nog altijd herkenbaar is, horen we ook andere elementen. En zo maakt Agnes Obel gebruik van vocoders op deze plaat. Oh jee. Nou, ik moet wel zeggen dat ze dat op een dusdanig artistieke manier doet dat het nog best te verhapstukken is. En verder horen we ook wel dat ze is beïnvloed door de Deense popmuziek uit de jaren 80 en 90. En ik wil van deze plaat graag het titelnummer horen. De titelnummer laten horen. The Meaning of Flowers. Deze week op nummer 3.
2: Nieuw.

0: dit vind ik nog wel een aardig nummer van UB40. Het album heet precies zoals de band. Het is niet een debuutplaat dit. Maar dit is de plaat die uitkwam in 1988. En dit was toen een van de grote hits van die plaat. En ze hebben het zelf geschreven. Ik was helemaal ziek van die covers. Zoals je die kunt vinden op Labor of Love. Vond ik echt verschrikkelijk. Red Red Wine en dat soort nummers. Maar dit vind ik zeker wel te pruimen. En deze plaat kreeg ook trouwens op allmusic.com. Dus daarom veel zeggen dat hij het uiteindelijk wel heeft gered. Het album Alphabet. Maar als we dan kijken wat er verder nog in staat. Bijvoorbeeld bij de letter V. Daar vinden we een prachtig album van Van Morrison. De man die veel voorkomt trouwens in deze lijst. Ook met Feedin' Fleas. En er is één nummer van op single verschenen. Niet dat het een hit was, maar dat is Bulbs. En Bulbs is nou een nummer dat eigenlijk een beetje een buitenbeentje is op dit album. Want het is een vrij rustig plaat. Hij schreef de nummers tijdens een vakantie in Ierland. En dit nummer schreef hij al eerder, maar is wel op deze plaat beland. Dus het is een beetje anders dan wat er voor de rest op die plaat te vinden is. Maar ik vind het wel lekker om dit even te laten horen. Van Morrison.
1: I'm kicking off from center field.

0: Uit 1974, Feed and Fleece van Van Morrison. En je hoorde daarvan de single Bills. Geweldig nummer.
1: Car Classics.
0: Het is tijd om een live-opname te draaien. Een intieme live-opname mogen we wel stellen. Want het gaat hier namelijk om een van de vele unplugged cd's die is uitgekomen. Opgenomen bij MTV en uiteindelijk dan ook op cd geperst en uitgebracht. En dit is eigenlijk de allereerste unplugged cd die er ooit is uitgekomen. Van Paul McCartney, hij was de eerste. Het is een plaat die eigenlijk echt unplugged is opgenomen. Want ze hebben gewoon microfoons neergezet bij de instrumenten. Waardoor het geluid misschien anders is dan je gewend bent. En Paul McCartney die was bang dat er allemaal bootlegs van zouden uitkomen. En daarom besloot hij dat deze opname ook maar officieel moest worden uitgebracht. En daar staat ook een nummer op van de Beatles. Meerdere nummers op van de Beatles. Vorige keer heb ik ook al een Beatle nummer gedraaid. Dat gaat nu weer gebeuren. Een van zijn persoonlijke favorieten is Here, There and Everywhere. Een nummer dat Paul McCartney ooit schreef op reactie van de prachtige God Only Knows van de Beach Boys. En dit is echt wel een van zijn favorieten. En niet helemaal ten onrechte.
1: Car Classics. Life is life.

Nina Hagen. Het zat over Unbehagen. Grappig, deze reggae-versie. Of gewoon dit reggae-nummer African Reggae. En ze nam dit samen op met Spliff, bekende Noye Welle Band. Hartstikke leuk om die plaat nog een keertje te draaien. Het zit er alweer bijna op, deze aflevering van Car Classics. Ik ga eruit met een track van Quincy Jones. Een nummer uit de musical Hair is dit. En een van de mooiere nummers van Hair. Walking in Space uit 1969. Zo heet het album en ook dit nummer wat ik daaruit laat horen. Spannend. Tot volgende week. Fijne week. Hoi.

0: dit behoeft eigenlijk geen uitleg hoor. Het waren de Temptations in 1972. Dit waren een beetje de voorlopers van de werkloosheid, weet je. Nou, dan moet je goed luisteren naar de tekst natuurlijk. Papa was een Rolling Stone voor de Temptations. Dan moeten we al even rekenen hoor. Ik dacht 54 jaar achterom kijken. Daarmee zijn we begonnen. Een remixje natuurlijk om de Music Room te starten. Dit is het programma waarin we de betere, alhoewel ja, de betere muziek gaan beluisteren. De hitparades gaan bekijken in België, Nederland, de lage landen, zo noemen wij dat. En daarin heten we natuurlijk van harte welkom.
1: Your day sounds better with the Music Room. The best music
0: on the best station.

hebben deze dames leren kennen met Gabriella. Toen waren ze nog met geen zes en nu zijn ze nog met geen vieren. Het is een Amerikaanse meidengroep en ze mogen er best wezen. Dat is de mening van de collega's hier in de studio tenminste. Cat's Eye met Animal. Let's go. Het gaat razendsnel, dat weet je ondertussen als je een vaste luisteraar bent van de Music Room. We gaan er razendsnel door. Dit is een topper in Nederland. Hij staat nog steeds op nummer 2 genoteerd. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Zo zie je maar weer. Ik heb het ondertussen weer voor elkaar kunnen krijgen dat er weer koffie komt in het programma. Heerlijk, weet je. Het is Teddy Swims. Het staat 25 weken genoteerd. En na 25 weken wordt het een beetje moeilijk natuurlijk om nog een nieuwsje gaan te vertellen over deze jongen. Teddy Swims met Mr. Know It All. 2 staat hij op de Nederlandse top 40. 8 in België. Na 25 weken genoteerd in de top van de hitparades. Mooi.
1: Nederlandstalig in de musicroom.
2: Turn your speakers up.
0: En dan gaan we naar België met Niels de Stadsbader. En hij...

0: Onderweg.
1: Dit is de laatste van Niels de Stansbader. Een hele nieuwe eigenlijk. Gedraaid op jouw favoriete radio met de Music Room. En hier beluisteren we eigenlijk naar de nieuwe nummers. Gewoon de gitparade muziek eigenlijk.
2: Let's listen to the music, relax and have fun.
1: Oh, dit is mooi.
3: Nieuw.
1: Toen ik het te zien kreeg in de Nederlandse top 40, dacht ik eindelijk. Had er naar uitgekeken, weet je, de nieuwe van Summer. And it feels like I'm in love. It is summer, weet je.

0: nog de koffie erbij, want we zijn er dus helemaal compleet. Ver sans mieux, ze nooit is de best doen. Het is een Nederlandse groep. Muziek van eigen bodem Nederland. Dit moet gestreamd worden, weet je. Sans mieux and feels like home.
1: Welcome to the music room.
2: Welcome to our house. Turn your speakers up.

0: is meteen de titel van de plaat. Watch Me Now. Het is één van Max. Ze werd ooit een beetje vergeleken met Lady Gaga. Daar was ze een beetje een boos om. Ondertussen heeft hij bewezen een eigen muziekzanger te hebben, hoor. Deze Eva Max staat nog niet in de hitparades. Of het een hit wordt, dat durf ik nog niet te beweren. Maar het zou kunnen in de komende weken. Oh, knopen in de oren. Eva Max, watch me now. Gedraaid op jouw favoriete radio met de Music Crew. En we zien wel of ze verschijnt in de komende weken in de hitparades. Toch wel.
1: Feel the rhythm.
0: Tuurlijk.
1: Feel the vibe.
2: Welcome to the Music Room.
3: Let's go.

0: Opgevallen dat hij al een tijdje bleef hangen in de Ultra Top 50 in België. Dan heeft hij deze week een re-entry gedaan. Deze Anton met De Enige.
1: Hi, this is The Music Room.
2: Hi, this is The Music Room.
3: Hi, this is The Music Room.
2: The Music Room, and it runs like a train.
0: Alom bekend en geliefd in Nederland, Alex Warren.

0: Deze jongen is bekendgeraakt in Europa. En sinds 10 heeft hij de hitparades niet meer verlaten hoor. Emerald Eyes. Of het zo bekend wordt, of zo goed wordt als de andere nummers die we kennen van deze Alex Warren, dat valt nog een beetje te betwijfelen. Maar we kijken wat hij doet in de komende weken natuurlijk.
1: Ladies and gentlemen, we apologize for the technical issue.
2: The Music Room.
3: Always a better music mix.
0: Deze meneer die doet het al een tijdje in de Belgische hitparades dan. Dit is Bas Ferrer, and all because of you.

0: Dit moet de jongste artiest zijn in de Super Top 50, weet je. Bas Serra. Bas is zo uit zijn echte naam geplukt, weet je. Drie letters. Uit Sebastian. Dan Sebastian. Dat is zijn debuutsingle. Dan hangt hem wat halverwege de Ultra Top 50. En dat is eigenlijk wel een prachtig nummer, weet je. Hier op jouw favoriete radio.
1: The greatest oldies of all time.
0: All time.
1: What we're gonna do right now is go back. Way back. Back in time.

0: Franstalig op de radio. Voor degenen die het Frans een beetje willen bijspreken, ik kan het gerust mee zingen hoor. Het was Alain Barchon, een echte Parijzenaar. Helaas overleden in 2009, want hij maakte mooie muziek, weet je. Onder andere dit nummer, Ose Josephine.
1: Le rien s'oppose à la nuit.
0: Het was 1991, weet je.
2: Your number one radio.
0: DJ Goya, Jason Derulo en Melody. Dat is de damesstem die je te horen.

Belgen nieuw binnengekomen op 18. Hun eerste weeknotering dus in de Nederlandse top 40 doen ze het al een week of drie. En daar staan ze mooi genoteerd op 9 deze week. Binnen in de top 10 dus. Ready to use. Frank Verhoeven. Here goes. Ik ruik de koffie al, jongens. Lekker, lekker, lekker. Oh, jawel hoor. Dit is een oude nieuwe. Nou,

0: It's Incredible. Dat is het eigenlijk wel een beetje als je weet dat ze in 2008 al eens 21 weken genoteerd stond in de Ultra Top 50. Nu opnieuw binnengekomen, een beetje door TikTok eigenlijk hoor. Wat de TikTok allemaal doet tegenwoordig.
1: 1, 2, 3, 4, 5.

0: Het is allemaal Nederlandstalig op je radio. Daar houden we van, weet je. Arend Blommard en Zoe Levi. Een echte Rotterdamse. Een Lagelander samenwerking, zo noemen we dat hier in de studio. Tranen van hout.
1: Welcome to the music room.
2: Welcome to our house. Turn your speakers up.
0: Ook zij staan nog steeds genoteerd daar. De DJ uit de buurt van Marseille met

0: Het was eigenlijk een beetje een zomerplaat, weet je. De zomer die is voorbij. Of de plaat nu helemaal gaat verdwijnen, dat gaan we bekijken. Maar we zien dat de beide landen eigenlijk niet gelijklopend zijn met dit nummer. Jamaican Bam Bam van Hugel en Zoltan staat nog steeds op 12 in Nederland. Op 50 in België dan alweer. Daar gaan ze eruit volgende week.
1: Welcome to the music room.
2: It's time for music.
0: Ah, daar is de Welshman alweer, hè? Dit is Jamie Miller, die we verleden week hebben leren kennen met zijn baby doll.

0: It's a Welshman. He's from Cardiff, and that's South Wales, you know. Oh, it's beautiful. Het is een pracht van een land, weet je wel. Je moet het ooit eens bezoeken als je de kans hebt. Jamie Miller is van Cardiff. We hebben hem verleden week leren kennen met zijn baby doll. En daar is hij deze week in België dan tenminste doorgestegen van 16 naar 13. En hier is het...
1: Tijd voor koffie.
2: Hoi, hoi, hoi, hoi.
3: Hello and welcome to the music room.
4: Let's go.
0: Nothing but the greatest hit. En dan gaan we naar Engeland toe. Deze dame komt uit de buurt van Londen.

0: Luisterend naar Best of Great Expectation. Spyro. De Sierra Spyro. Heerlijke koffie. Nou, ik ben net even buiten geweest.
1: Koud, hè? Koud, hè? Wat is het koud, hè?
2: It's the music room.
3: The best music on the best station.
0: Heerlijke koffie, jongens. Nou, het was wel even nodig, hoor. Nou, ik ben even buiten geweest. De temperaturen die zijn naar beneden gevallen ondertussen. Het is een stuk kouder geworden, hoor. Maar we gaan luisteren naar Bente. Bente Vorens uit Nederland. En dat met haar laatste nieuwe alweer. Toch in de hitparades alweer genoteerd. En daar houden we van, weet je. Nou, dit is Parachute.

0: vandaag.
1: Het is een parachute. Daar gaat het allemaal over. Bent verleden week subtiel binnengekomen op 38. Deze week 37. Niet spectaculair, maar we zien wel wat ze doet in de komende weken.
2: Iedere week op jouw radio, The Music Room.
1: Ook zij staan nog steeds in de hitparades. Zeker en vast alweer in de Nederlandse.

0: Er is topic aan Becky G. Becky G komt uit Californië. We hebben haar leren kennen in 2014. Ze was toen pas amper 17, weet je. Sorry, papi. Papi in het Frans is grootvader. Of het over haar opa gaat, dat zouden we haar eens moeten kunnen vragen.
1: Home of the biggest hits. 24/7. 365 days a year.
2: The number.

Ach, ze doen het al 15 weken aan één stuk hoor. Op nummer 1 staan in Nederland. Ook in België, maar in België staan ze niet meer op nummer 1. Dat kan ik u alvast verklappen. Daar hebben we een ander nummer te draaien in het tweede gedeelte alweer. Gaan we kijken wat er allemaal te gebeuren staat in de Gimperaders nog in deel 2. Dit was deel 1, dat is alweer geschiedenis geworden ondertussen. Oh jawel hoor. 15 weken staan ze op nummer 1 in Nederland. 5 nummers deden het gun voor om nog langer op nummer 1 te staan. Waarvan de winnaar As It was van Harry Styles. Jawel. Hou het volumeknopje op 10. Dan kunnen de buren meezingen, weet je wel. En die weet het. Gewoon blijven luisteren. Straks deel 2.

0: It's Heaviness and Place on Earth. Dat is momenteel wel een beetje te betwijfelen, dachten wij hier zo. Ik weet niet wat u ervan denkt, maar het was Belinda Carlisle in 1988. Ze kwam binnen in de maand januari in 88, weet je. Een prachtig nummer waarvan we dachten we kunnen het nog eens draaien in de Music Room om mee te beginnen. Van harte welkom in het tweede gedeelte trouwens. We hebben nog het een en het ander te goed, nog een paar goede platen. Ook nog een paar nieuwkomers trouwens die nog niet in de hitparades te vinden zijn. Maar wel heel interessant om ze nu al te kunnen draaien. Welkom in het tweede gedeelte van de Music Room.
1: Every day.
2: Every day.
3: All the time.
4: Turn on the power in your radio.
5: This is
6: the Music Room.
7: The best music on the best station.
0: Och, jawel. We kunnen dit nummer gaan draaien, want dat betekent dat het nergens op nummer 1 staat. Ik heb het over Samber. En hij gaat voor u zingen over My Body Isn't Ready. Heel mooi hoor. Nou, toch.

0: Het zijn een beetje groeiproblemen, zeggen ze hier. Ja, he. I like you, but my body isn't ready. Hij is geboren in het grote New York, deze Shane Michael Boos, beter bekend onder Somber. Zijn vierde hit op rij alweer. En we hebben hem graag, alhoewel hij uit Amerika komt natuurlijk, hier in de Lage Landen.
1: Dit is Frank Verhoeven.
0: Deze meneer is beter af in België dan in Nederland. Want in België staat hij nog op 3 genoteerd. In Nederland is hij al doorgezakt naar 32 ondertussen. Beetje hoehoe en aha, maar geen goed begin hoor. Bruno Mars, on

0: Dat is Peter Jane Hernandez, geboren in Honolulu. Maar dat had ik u al verteld in de vorige programma's. Was ooit nog de producer van Lady Gaga. Dat is een pittig gegeven eigenlijk, maar daar gaan we niet over uitweiden. Bruno Mars! Nog steeds in de hitparades in de lage landen met zijn Oh My Soul. Het volgende nummer is een heel speciaal, maar meer erover op het eind.
1: Iedere week op jouw radio, The Music Room.

van het nieuwe album dat uitkomt op 13 november. Dan moeten we nog een heel klein beetje voor wachten. Pijnstiller, Suzanne Freek. Speakers up. Cameron Whitcomb, ook nog steeds genoteerd. Kingdom of Fear.

0: Hij is Canadees van origine, weet je, geboren in Alberta. En daar kan het potdorie heel koud zijn. Koud, koud, koud. Dat is Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. Zie je wel?
1: Dit is de Music Room.
0: Ook nog steeds genoteerd. Ach, het gaat alweer razendsnel hoor. Dit is Alex Warren.

0: In een jaar of twee razend populair geworden in Europa. We hebben het over de Alex Warren. Zijn Fever Dream. En in België staat hij nog steeds genoteerd in de hitparade met 3 nummers, weet je. Deze Fever Dream vinden we niet meer terug in de Nederlandse top 40. Wel in de Ultra top 50. Na 30 weken staat hij nog steeds op 31. Mooi toch? Listen to the music, relax and have fun. Nederlandstalig hoog in het vaandel in de music room. Onder andere ook deze van Meteor. Hij zoekt nog steeds naar de nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: deze man met de pracht van een stemrentje, deze Meteor, Joris van der Rossum. Heeft een zus die ook zo goed kan zingen eigenlijk, maar niet zo bekend wordt. Dat is een beetje eigenaardig. Meteor is een laatste nieuwe. En de Noord uit Haarlem. Die staat hier wagenwijd open, vriendje. Het is wel een beetje fris, deze tijd van het jaar.
1: Dit is uw favoriete radiostation. U luistert toch ook elke dag?
0: Deze dame is in Amerika alle records aan het verbreken, hoor. Ze heeft onder andere Mariah Carey van de nummer 1 gewipt. Met de langste nummer 1 genoteerde plaat. Nou hoor, Ella Langley, Chosen Texas.

80 heeft een prachtige top 10 notering in de lange geland. 6 in België, 8 in Nederland. Ella Langley, ze komt uit Alabama, het grote Amerika. Heeft een pracht van een country stem. En die gebruikt ze dan ook om country te zingen. Hoe kan het ook anders? Choose in Texas. Let's go. Ik heb een prachtig nummer gevonden. Of het een hit wordt, dan moeten we bekijken. Stromae en Dylan. La nuit éternelle.

0: is mooi toch? Het is Indilla en Stromae waarmee helemaal lijkt terug te zijn. Laat dit maar eens in de gitaarhouders komen bij de Grammar de Week. L'ennui éternel.
1: Ach. Ce soir de solitude se sent enfin.
0: Zeker weten hoor. Music Room, we hebben hem zo ergens uitgeplukt en voor jou gedraaid als plugplaat. En we kijken wat hij doet in de komende weken.
2: Wherever you are, whatever you're doing, it's time to let the music take over. Brace yourself for an audio experience like no other right here. Hit play and let the good times roll with us.
3: Back in time. Taking you back in time.

0: Goud van Oud in de Music Room. We hebben 56 jaar terug in de geschiedenis gekeken. Om dit nummer terug te vinden in 1970 was het Emerson, Lake & Palmer met Lucky Man. Was Jimi Hendrix niet vroegtijdig gestorven, was hij misschien de drummer geweest van deze groep. Maar door zijn vroeg overlijden was dit niet gebeurd. Emerson, Lake & Palmer, Lucky Man. De oude plaat in de Music Room.
1: Ladies and gentlemen.
2: Welcome to the Music Room.
3: It's DJ Frank Verhoeven.
0: Naar Nederland, terug in de hitparades. Voetjes op de grond. We vinden hem in de top 40. En heel mooi. Douwe Bob. No to self.
4: I can't.

0: staat u mij toe om op de radio te vertellen dat dit een echte Amsterdammer is. Dan wel, Bob. We hebben hem leren kennen trouwens in 2013 met Born in a Storm. Een man met een prachtige country stem eigenlijk, weet je hoor. Dat allemaal in de Music Room.
1: Nederlandstalig in de Music Room.
2: Turn your speakers up.
0: Goed dan ook. We gaan Maxi Member Battle beluisteren, want ook zij staan nog genoteerd.

0: Dat is een van die platen die maar niet grijs gedraaid raakt, weet je. 32 weken genoteerd en nog maar eens flink doorgestegen. Van 37 naar 25 in de Ultra Top 50 in België. Maxime Babette, gestegen, goed dan ook.
1: Your day sounds better with the music room. The best music on the best station.
0: En dan hebben we het nu over de hoogst nieuw binnengekomen plaats in de Nederlandse top 40. Taylor Swift. En zij gaat het nog maar eens bewijzen met Patient Zero.

0: Dat is de hoogste nieuwkomer in de Nederlandse top 40. Deze Taylor Swift met Patient Zero. In België nog niks te zien. Daar moeten de Swifties het nog doen met een nieuwe, de New Yo. Maar dat zal hier de komende weken wel binnenkomen. Daar zijn we zeker van. Binnengekomen in de Nederlandse top 40 op 21. Taylor Swift.
1: Met de Music Room behoort jouw dag tot de top.
2: Oh my god.
3: Welcome to the Music Room.
2: Let's go.
4: We zijn er klaar voor.
0: De langst genoteerde, die moeten we ook nog eens nemen. We hebben het over Olivia, die

Ze komt uit de buurt van Londen. We hebben ze ondertussen al een paar nummers weten binnen te brengen in de hitparades hier in de Laaglanden. Dit was er eentje van. En dat blijkt een mooie te zijn hoor. 47 weken staat ze ondertussen genoteerd. Nog een paar weken en ze haalt het jaartal wel. Nou, de kans zit erin, denken we hier toch tenminste. Turn your speakers on.

je was zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Hola, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik kom wel goed, ik heb je nummer nog steeds.

0: Los, Antal en Boef zou uit de Nederlandse top 40 geplukt. Ze staan op 3 in de Nederlandse top 40. Trouwens, in de streaming top 40, dan staan ze aan de top. Gewoon op nummer 1. Moeten we blijven meezingen, zeker weten.
1: It's time for music.
2: Nieuw.

0: Nou, dat is mooi toch? De nieuwe van Berde. Het is Vlaams talent op de radio, waar weer zijn laatste nieuwe Loving Each Other. Een gouden raad, als het ware, als je het mij vraagt hoor.
1: What we're gonna do right now. Playing more music online. This is your favorite radio station. The number one. On a

0: home of the biggest hits. 24-7. 365 days a year.
1: Oh jawel hoor. We gaan tot de nummer 1 in België dan alweer. Stella Lefty met The Train Back to Boston. Een nieuwe nummer 1 in België dus. Geen twee keer dezelfde in de lage landen. Vinden we altijd leuk als er twee verschillende nummers zijn. Ik ga eruit. Dat was het alweer. We hebben eigenlijk een beetje tijd tekort. We hadden nog een heleboel nummers kunnen draaien, weet je. Volgende week zijn we er terug trouwens. 2 uur Music Room. Nieuwe platen, de gietparades bekijken en dergelijke dingen meer. Volumeknopje op 10. Buren hebben heerlijk kunnen meezingen, geloof ik. Nou, daar zijn we zeker van. Tot volgende week. 2 uur Music Room. Hou je haaks en wees een beetje lief voor elkaar. De groetjes, doedeloe.

0: het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
2: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
3: Met Marcel Hergaarden.

En we zijn weer begonnen met de Flashback Radio Show. Iedere week op jouw radio, de hits van vroeger dan nu. Smooth jazz, funk, disco. En dit was uit 1982, Deodato, Happy Happy Hour. Ja, dat kun je wel stellen als de Flashback Show begonnen is, denk ik. Camomile, en hier is de Red Light.

is toch een beetje een guilty pleasure, hè, natuurlijk. Exterminate van Snap uit de jaren 90 gooi je in de Flashback Radio Show. En you'll be surprised. Nou, dat was ik inderdaad. Ik zag een documentaire op televisie en dat was Penny Ford, was de zangeres. Hier bij Snap, nooit geweten van Dangerous and Change Your Wicked Ways. En zo speelden ze ook mee op Snap, Exterminate. Eerst wilden ze niet meedoen, maar toen de succes werd, wilden ze er toch wel bij zijn. En daar ging die documentaire over. Je luistert naar de Flashback Radio Show.

Uit 1982 hoor je de SOS-band I Just Can't Get Enough of You, babe. Ja, zo komen ze voorbij, die heerlijke hits. En in de jaren 80 klonk de SOS-band af en toe ook een beetje als Change, hè? Met die drumcomputer, de TR-808, 707. Nu even iets heel anders van Change. Hier is een laatste track voor hun I've Got a

Uit 2025 hoorde je Sam Andre DJ. And Love Won't Let Me Go. Je luistert naar de Flashback Radio Show. We gaan nu werk draaien. Helen Bruder en Terry Jones. And it is Together We...

to Disco uit de jaren 80. Spargo hoor je. En Keep Your Head Up to the Sky. Wat er ook gebeurt. Hoofd opgeven houden en gewoon doorgaan. We gaan door met nieuw werk van Nick Hansen. En hier is Mojo.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Flashback Radio Show. Met

met Miss Jean Carnes zeg ik welkom terug luisteraars in uur 2 van de Flashback Radio Show. Nog een uur lang te gaan op je radio met die heerlijke hits van vroeger en nu. En een enigszins verkoude DJ, mocht je het niet gehoord hebben. Ja, het is weer oktober, hè? Dan is het weer zover, dan gaan we dat weer meemaken. Hey, Paris Ford heb ik op de draaitafel liggen en hier is Roller Skate.

Old School Disco van Weeks and Company. Je kent natuurlijk van Rock Your World, Yo-Ho en Go With The Flow. In dit geval was het Good To The Last Drop, tot aan de laatste druppel. Ja, meestal staat er zo'n datum op zo'n fles. En als die bereikt is, nou, dan weet je het wel. Doe maar niet.

En je hoorde een funktrack van de band Sun. En dat kwam uit 1978. Vandaag in de Flashback Show. Light Me Up van de formatie Sun dus. Je kent ze ook van andere hits. Sun is hier en weer van het werk. Hier is een nieuwe track van Kevin East. En dit heet The Rhythm of Life.

En dat zijn ze, de exotische tracks van de Flashback Radio Show. Stephanie Mills, een albumtrack, Dancing heette dat. Ja, dat is al een mooi tijdje geleden, begin jaren 80. We gaan nieuw werk draaien van Reggie Myricks samen met Ty Juan. En hier is Certified 11.

Wow, wat klinkt dat lekker, hè? Jared Lawson, een van zijn laatste tracks, The Midas Touch. En we komen aan het eind van de Flashback Radio Show. Ik bedank je natuurlijk hartelijk voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt deze week. Hopelijk volgende week een beetje beter qua stem. Want die verkoudheid was ook maar niks. We gaan eruit met Gary's Gang en de GB Experience. Hier is The Crown. Hele groetjes, doei!

0: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Gouwe Ouwe Club.
3: De Gouwe Ouwe Club.
2: Met Nico van der Linden. The 80s, the 90s.

Na de oprichting moet ik zeggen. Five hadden ze al een grote dikke hit te pakken met deze plaat in 1998. Slam Dunk Da Funk. Keetje, van harte welkom. Welkom bij de Gouden Oude Club 80s en 90s. En daarvoor nog natuurlijk de Golden Earring. En When the Lady Smiles. Ja, dat is nog geen garantie natuurlijk dat ze ja zegt. Maar goed. Oké, hartelijk welkom. We gaan eens kijken wat we weer kunnen gaan draaien voor je. Ik heb weer een groot aantal plaatjes bij elkaar gezocht. Ik zou zeggen, geniet er maar van.

0: Banana Rama. En help. En daarvoor nog Roberto Giacchetti en de Scooters met I Save the Day.
1: De gouden ouwe club. Iedere week jouw hits uit de jaren 80 en 90. Dit is de gouden ouwe club 80's en 90's hits.

uit Engeland. Vince Clarke en Andy Bell waren verantwoordelijk voor talloze hits onder de naam Erasure. En dit was er een van. Je hoorde Sometimes en daarvoor Eurodance uit Italië. Eric's Party en Don't Give Me Your Life. Remember the Good Old Days is een ander programma. Dit is de Gouden Oude Club.

De Gouden Oude Club. 80s en 90s hit. Mag deze niet ontbreken natuurlijk, hè. Wet, wet, wet. De oude succes van de Trucks. Love is all around. En daarvoor had nog... wat hadden we daarvoor eigenlijk? Oh ja, Guns N' Roses. En dat ging over Yesterday's. We gaan eens kijken wat we nog meer hebben voor je. Straks nog onder de dijk. Maar eerst The Boys Town Gang. Compleet.

Nou, ik ben er niet zo nieuwsgierig naar eigenlijk. Blote meisjes in het park, dat is een ander verhaal. Dit kwam destijds van het album, geloof ik. Van U wil ik zingen, Jorde Blote Jongens in het Park. Jorde Paul de Leeuw. En daarvoor nog The Boys Down Gang and Can't Take My Eyes Off You. Bekeer u eens even terug naar de jaren 80 met Billy Ocean. The Going Gets Tough. The Tough Get Going.

0: Leuk om deze weer eens terug te horen. De opvolger, de rapper Kleppo. Ik heb het over Yo Bataan en Sadie. She Smokes. En daarvoor nog Leslie Sebastian Charles, geboren in Trinidad. We kennen hem als Billy Ocean. En When the Going Gets Tough, the Tough Get Going. Zoiets in ieder geval. Alweer voor je, de Go Niles.
1: De Gouden Ooit. Ooit hoorde je zoveel hits uit de jaren 80 en 90 op één radiostation. Welkom. Dit is de Gouden Ouwe Club 80's en 90's Hits.

0: The Cornells, 74, 75.
1: Nobody plays a better variety of music.
2: Nico van der Linden.
1: Nobody.
0: Oh ja. Richting het nieuws, securiteit zijn. Met onder andere deze mooie plaat uit Nederland. Ray Vroeger, he's Winter in America.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. De Gouden Ouwe Club.
1: De Gouden Ouwe Club.
0: Met Nico van der Linden. The 80s, the 90s.

0: Uit een periode dat we noemen de Neue Deutsche Welle. In het begin van de jaren 80. Je hoorde Nena, oftewel Gabrielle, Susanna Gerner. Je hoorde 99 Luftballons.
1: De gouden oude club, de 90's.

0: Dit voormalig fotomodel uit Essex in Engeland ging een samenwerking aan met DJ Sash. Dat was ook duidelijk te horen natuurlijk. Ze had drie grote hits eigenlijk. Pray. En de andere was Mysterious Times. En dit was de eerste kennismaking met de dame Killing Time uit 1997. En daarvoor nog een leuk bandje. Shaft heet dat. Het ging over Sway. Ik heet je van harte welkom. Dit is Remember the Good Old Days. Met andere woorden, de Gouden Ouwe Club. 80s en 90s hits.
1: De Gouden Ouwe Club.
0: Onderweg voor je, The Dijk.
1: Met Nico van der Linden.

Ja, door de Outer Dome gooi ik af en toe wel twee programma's door elkaar. Dan zeg ik wel zo, dit is Remember the Good Old Days. Maar het is gewoon een totaal ander programma. Dat behandelt alleen maar de jaren 60 en jaren 70. De gouden oude, daar doen we het gewoon vandaag mee. De jaren 80 en de jaren 90. En dit wordt de jaren 80 natuurlijk, hè. Alexander O'Neill en Sherelle. And never knew love like this. En daarvoor hadden we nog De Dijk, ja, met de Bloedelhart. Van de jaren 80 gaan we eventjes naar de jaren 90 met dit leuke gezelschap. Hier is Boyzone.

Het is net of je op een paard zit. Tjuk, tjuk, tjuk, tjuk. Reggae John Lodge komt uit Engeland. Haar vader was Jamaicaan. En haar moeder was gewoon Brits eigenlijk. Engels wou ik zeggen. Nee, gewoon Brits. John Lodge and More Than I Can Say. In dit geval was Prins Mohammed op vakantie. Dat weet ik allemaal weer. Daarvoor had nog Boyzone and No Matter What.

Een stok in een Waterman production. Voor deze jongeman uit Melbourne, Australië. Jason Sean Donovan. Hij zat ook samen met Carrie Mjok in de serie Neighbors, als ik me niet vergis. Je hoorde Too Many Broken Hearts, moet ik zeggen. En daarvoor nog de Nomads en Yakalelo. Even wat tempo naar beneden. Flink wat tempo. Diana Ross en Lionel Richie.

uit het hoge noorden van Europa. Zweden kwamen ze geloof ik dan. Aqua en Dr. Jones. En daarvoor wat gevoeliger heet. Diana Ross en Lionel Richie en Endless Love. En dat alles hier in de Gouden Club 80s en 90s hits. Hier is Belinda Carlisle.

0: Zover ik weet was dit geen hit in Nederland voor Belinda Carlisle. And We Want The Same Thing was de titel van deze plaat. We gaan kijken naar het klokje. We gaan afscheid van elkaar nemen, jongens. Ik heb er nog een paar voor je. En eentje komt uit de jaren 80.
1: De Gouden Ouwe Club.
0: En daarbij zeg ik, hey!
2: Hey man!
3: Watch out! It's a woodpecker from space!

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Zindy. Peter Timmerman.

0: The Ladies of Soul. 2017 River Deep Mountain High. Wat een zingende zooi met die meiden. Ja, ja. Veranderen in complete grote zalen in discotheekzalen. In dancing ballrooms. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. Ik maak jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Eurovisie Songfestival 2023. Zullen we daar wat dingen van gaan draaien? Het is dus een beetje Eurovisietijd, toch? Het jaar 2023. Duitsland kwam met Lord of the Lost en Blood and Glitter. En het was best een gigantische plaat. Luister maar.
1: Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die.

een van mijn favorieten, The Lord of the Lust and Blood and Glitter. En hier komt de volgende. Het is Alessandra. Noorwegen. Queen of Kings.

Alessandra uit Noorwegen. In 2003 natuurlijk met The Queen of Kings. En tot slot, mijn laatste favoriet. Dit is Loreen uit Zweden.

Hold Me Now. In de uitvoering van Nicky French. Was een hitboek voor minister Logan op het Eurovision Festival destijds. Je vindt het op de cd Eurovision van Nicky French. En met pop kreeg het een beetje een Motown beatje mee. Muziek nu uit 2000 van Nicky French. Toen zij meedeed aan het Eurovision Festival. En dat volgt. Don't Play That Song Again. Ze kende met pop nog niet toen.

Nicky, Friends op het Eurovisie Songfestival met Don't Play That Song Again. In 2000 was dat alweer. En dat deed ze toch best wel goed. En onder Mad Pop werd er dan zelfs een mix die nou ja, wat dansbaarder werd in de 21ste eeuw. Goed, dan de Unser Lied voor Liverpool. De strijd is gestreden. The Blood of the Lost. The Lords of the Lost. Die zijn het geworden en zij gingen naar Liverpool. En Patty Gurdy had ook graag die kans gehad. Maar goed, het lukte niet met de Melodies of Hope. Dit is van Live from Unser Lied voor Liverpool.

0: Trailer zijn deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

Jinka hoorden wij met Alex Floria en Jodelit. Het kwam uit voor Roemenië op het Eurovisie Songfestival van 2017 met deze jodelplaat.

In de categorie opvallende platen hoorde Israël Jodelit, juist André Verdijn in 1972 met Angelique. Het verhaal van de dame die prachtig mooi kon zingen, maar het werd haar ondergang. Ja, 1986, muziek van A.H. Dit is The Sun Always Shines on TV.

Ah, and the sun always shines on TV. 1986. Het is een tijd terug, maar toch blijft hij erbij staan als de dag van gisteren. Zoiets. We gaan een plaat draaien voor een aantal jaren. En nou, het zijn nogal wat hoor. Hou je vast, de hele waslijst. Josh Elliott, Peter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugelink, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. En zij allen zijn jarig. En daarom voor hun deze plaat van de Altered Images.

Altered Images uit de jaren 80, begin van de jaren 80, was dit Happy Birthday. En we zijn speciaal voor Josh Elliott, Pieter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugeling, Jan Brandjes, Hassa Patat, René van Gent en Gert Leers. Nog even de revue passerend, want ja, het was toch al een hele waslijst, dacht ik zo. We gaan een plaat draaien van Cloud uit 1986. Nee.

0: Close uit Australië kwam McLeod en You've Got All of Me uit 1978 op deze plaat. Imelda May in 2017 met een single Should I Have Been You.
1: I could tell you all the things I do for you, but it's no surprise when you just roll your eyes and say here we go again. She's gonna moan again.

0: Davine hoorden wij met Chef Noir uit 2017. Mooie plaat van Stephanie Etlingen tot besluit. I'll take bourbon over you.
1: Baby, it's time that we talk.